we dan? Oké. Gewoon weer van vooraf aan, ik kan het beste blijven ademen. Want ze zeggen het is nooit te laat, maar het is doodeng en makkelijk gezegd. En eigenlijk ook best nog wel een hele lange weg. En als ik daar dan ben, wil ik daar wel zijn. Want ik heb van horen zeggen dat het niet is wat het lijkt. Want je

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist, zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist, zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist, zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in De Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist, zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in De Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Quebec. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

if you saw me crying? And would you save my soul?

0: van 7 uur.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65.

0: Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 2 ton, 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde er aan mee. Het weer nog. Tijdelijk wat droger, maar in de avond ook weer regen en regenbuien. Morgen vallen in de ochtend nog een paar buien. Daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland samen met Abu Taleb vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord: nee. Wat Abu Taleb wel mist zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarvan komt nu de vierde druk uit. En daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd.

0: Morgen, zowel vandaag als morgen, wordt het een graad of 21. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

kwijt aan met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een flat in Rotterdam-Zevenkamp is vannacht een explosie geweest. Meerdere ruiten van de portiek zijn gesneuveld aan de Carrie van Brugge-singel. Er is ook een deur uit zijn sponning geblazen. Bij de klap raakte niemand gewond, maar bewoners zijn volgens omstanders wel erg geschrokken. De explosie zou zo hard zijn geweest dat hij zelfs kilometers verderop in Nieuwekerk werd gehoord. Een woning in Capelle aan den IJssel is gisteren aan het begin van de avond overvallen. Er zijn twee mensen aangehouden na de overval. In de woning aan de Blinkert was ook iemand aanwezig toen er werd toegeslagen. Die persoon is niet gewond geraakt. Er zijn ook geen wapens gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Op een balkon in Rotterdam-IJsselmonde is gistermiddag brand geweest aan de Mirretuin. De brand begon buiten, maar is overgeslagen naar de woning. De vlammen sloegen daarbij ook even uit de flat. Er was veel schade op de plek waar de brand gewoed heeft. De bewoners konden zelf veilig buiten komen en raakten niet gewond. Bij de bovenburen werd voor de zekerheid de deur opengebroken, maar daar was niemand aanwezig. En Canada heeft hard teruggeslagen na de Amerikaanse naamswijziging van Lake Ontario naar Lake America. Er is een groot bord geplaatst met de naam Lake Ontario en de mededeling dat het voor altijd zo blijft heten. Ondanks het krabbeltje dat president Trump onder een officieel document van de naamswijziging heeft gezet. Lang voor Trump heette het meer al Lake Ontario en dat zal het ook na zijn termijn blijven heten, zegt Canada. Het weer, vanmorgen nog buien, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook

0: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: van 10 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. In Strijen is een auto ondersteboven in een sloot beland langs de Oudendijk. De bestuurder is daarbij overleden. Die werd niet meteen ontdekt, maar werd later wel gevonden door de brandweer en uit de auto gehaald. Op de kant werd duidelijk dat hij niet meer geholpen kon worden. Het is niet bekend hoe het vanmorgen kon misgaan op de Oudendijk in Strijen. Ook de identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Een portiekflat in Rotterdam-Zevenkamp is vannacht flink beschadigd geraakt bij een explosie. De toegangsdeur aan de Carrie van Brugge-singel is ontzet en meerdere ruiten zijn gesneuveld. De klap zou zo hard zijn geweest dat hij zelfs kilometers verderop in Nieuwekerk werd gehoord. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar bewoners zijn wel flink geschrokken. Het is niet bekend waarom de flat het doelwit was van een aanslag. Een woning in Capelle aan den IJssel is gisteren aan het begin van de avond overvallen. Daarbij zijn twee mensen aangehouden na de overval. In de woning aan de Blinkert was ook iemand aanwezig toen er werd toegeslagen. Die persoon is niet gewond geraakt. Er zijn ook geen wapens gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. En op een balkon in Rotterdam-IJsselmonde is gistermiddag brand geweest aan de Mirretuin. De brand begon buiten, maar is overgeslagen naar de woning. De vlammen sloegen daarbij ook even uit de flat. Er was veel schade op de plek waar de brand gewoed heeft. De bewoners konden zelf veilig naar buiten komen en raakten niet gewond. Bij de bovenburen werd voor de zekerheid de deur opengebroken, maar daar was niemand aanwezig. Het weer, vanmorgen nog buien, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen

0: Eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

zeggen een hele goede morgen. Gezellig dat je erbij bent. Je luistert weer naar 2 uur gezonde radioactiviteit. Natuurlijk op je eigen Drechtstad FM. Enigszins een verkouden presentator, maar ach, hier en daar een kraakje en een piepje. Dat hoort eigenlijk een beetje ook bij mijn oude botten. Mercy Me was de opener van 2 uur gezonde radioactiviteit met de nieuwste single Wake Up Sleeper. Want ook deze keer beginnen we gewoon weer lekker met nieuwe releases. En in het tweede uur hebben we weer een schijnwerper, een schijf van 5, een schijnwerper flashback en natuurlijk een

Nederlandstalig moment plus de overdrijf naar Wij houden het Hollands. Kortom, weer heerlijk wat te doen. En gaan we snel verder met nieuwe muziek van Robbie Mendez in samenwerking met Simon Miles. En deze noemen we dan weer Hideaway.

Zo, dat knalde er even lekker uit, zeg. Je hoorde Tyler Philip Radcliffe en zijn nieuwste single I've Got Joy. Daarvoor Robbie Mendes samen met Simon Miles en Hideaway. Is het tijd geworden om het even wat rustiger aan te doen. Iets klassieker, samen met Joel Vaughn en He Still Does. En zometeen hele fijne popmuziek met Therion. Daarna nog ook Natural State en Joshua Laser.

Jamal Vaughan kunnen we rustig wel stellen dat hij altijd wel kwaliteitsmuziek levert. Jamal Vaughan, and he still does. Dan hoop ik dat je er klaar voor bent, want hier is de nieuwe Therian.

van die EDM-producers die lijkt wel steeds minder teksten gaat gebruiken in zijn nummers. Ik heb het dan over Joshua Laser. En deze track heette dan Go Back. Maar de laatste tijd zijn zijn tracks echt meer dance dan alleen maar dan tekst, om het maar zo te zeggen. Enigszins vind ik dat toch een beetje jammer. Dat wat meer mogen vertellen. Daarvoor hoorde je Natural State en Prodigal No More. Is het tijd geworden voor een zangeres die ik mocht presenteren aan een landelijk groot station, om het maar zo te zeggen. En daar ben ik heel blij mee. En tegenwoordig stuurt ze ook gewoon vanuit Amerika gezellige singeltjes naar me op. En daarom kunnen we dus luisteren naar de nieuwste plaat die ze heeft uitgebracht. En het is eigenlijk best wel weer een juweeltje. Het begint misschien wat klassieker, maar toch komt dat later helemaal goed.

0: we gingen er even Spaanstalig tegenaan met Alina Barros en Danny Goki. De plaat heet Rey de Gloria en dat staat voor eigenlijk zoiets als Koning der Heerlijkheid. Daarvoor hoorde je Kate Stanford en Right Next to Me. Is het tijd geworden voor een plaat van Anna Wilson. Alleen zal Anna Wilson afgelopen vrijdag toch wel even de schrik in de benen hebben gehad. Want ze was namelijk aan het optreden bij Big Church Festival in het Verenigd Koninkrijk. Voor de allereerste keer dat ze ook buiten Amerika aan het spelen was. En toen gebeurde er een ongeluk. Dat kwam door wind. Daardoor kwam er een heel groot bord op iemands hoofd. En meer mensen werden eigenlijk meegenomen door dat verhaal. Hey, meneer is ook daadwerkelijk overleden helaas. En Anna Wilson heeft dan ook de show stil moeten leggen. En de rest van het hele festival is niet meer doorgegaan. Gelukkig was Anna Wilson wel een stukje ervan af van het ongeluk, om het maar zo te zeggen. Want ze speelde namelijk bij een ander podium. Ondertussen heeft ze ook nog een nieuwe single uitgebracht. En die heet Who I Am To You.
1: Whispering again, and lately it's been sounding like the truth.

Hold Me, een plaat van 3, Bo Fisher en Just June. En mocht je 3 op willen zoeken, dan schrijf je eerst een 3 en dan een H, een R en een E. Dus met andere woorden, de T verander je eigenlijk dus gewoon in een 3. Zo simpel is het. Daarvoor Anna Wilson en Who I Am To You. En ik kan me zo voorstellen dat dat toch wel heel erg schrikken geweest is. Het begin van zo'n festival en dan gelijk zo'n ongeluk. En we leven mee met iedereen die er op wat voor manier dan ook bij betrokken is. Sir Gina is ook met een nieuwe single gekomen. En ze voelt zich nogal, ja, wat zal ik zeggen, middelmatig. Het heet dan ook Pure Average.

0: Deacon Harrison Bow, and a few good friends, and a view. Davo Sergina en Pure Average. Ik zat zo maar eens even te kijken of dat ik die Sergina al wel eens in de schijnwerper heb gehad. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dus wellicht dat we dat binnenkort wel eens gaan doen. Want ze heeft de afgelopen tijd best wel wat fijne plaatjes uitgebracht. Tijd geworden voor de formatie Narrow Way. En we gaan luisteren naar een liedje gebaseerd op Jesaja 38. Met andere woorden, als we dat netjes in het Engels moeten doen, dan is het Isaiah 38. De plaat heet Back Outside.
1: Look who's back outside.
0: Gemaakt dus door Narrow Way. Je hoort hem hier op jouw welbekende Drechtstraat FM. Je luistert nog steeds naar het programma Gospel Magazine. Iedere zondagmorgen.

0: ik had je al gezegd dat er toch wel wat juweeltjes binnen zouden zijn in deze nieuwe release-serie, om het maar zo te zeggen. Maddie Jane en In The Name, met daarvoor Narrow Way en Back Outside, gebaseerd op Jesaja 38. Doen we er nog eentje voordat we dit uurtje af gaan sluiten. Deze is van Flyvan Music samen met Kieran.
1: Why do I make this hard? I don't have to impress you. You're just after my heart, more than anything else, Lord.

fantastische plaat ook dit. Fly Van Music samen met Kieran en We Cannot Lose. Nee, en dat zouden we inderdaad niet moeten kunnen, zullen we maar zeggen. Zometeen hebben we natuurlijk onze vaste rubrieken na het nieuws. Want dan gaan we weer lekker verder met nog een uur gezonde radioactiviteit. Maar het nieuws, dat moet ook even gebeuren. En wij worden gebracht door Franny Cat.

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. In Strijen is een auto ondersteboven in een sloot beland langs de Oudendijk. De bestuurder is daarbij overleden. Die werd niet meteen ontdekt, maar werd later wel gevonden door de brandweer en uit de auto gehaald. Op de kant werd duidelijk dat hij niet meer geholpen kon worden. Het is niet bekend hoe het vanmorgen kon misgaan op de Oudendijk in Strijen. Ook de identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt. Een portiekflat in Rotterdam-Zevenkamp is vannacht flink beschadigd geraakt bij een explosie. De toegangsdeur aan de Carrie van Bruggensingel is ontzet en meerdere ruiten zijn gesneuveld. De klap zou zo hard zijn geweest dat hij zelfs kilometers verderop in Nieuwekerk werd gehoord. Bij de explosie raakte niemand gewond, maar bewoners zijn wel flink geschrokken. Het is niet bekend waarom de flat het doelwit was van een aanslag. Een woning in Capelle aan den IJssel is gisteren aan het begin van de avond overvallen. Daarbij zijn twee mensen aangehouden na de overval. In de woning aan de Blinkert was ook iemand aanwezig toen er werd toegeslagen. Die persoon is niet gewond geraakt. Er zijn ook geen wapens gevonden. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. En op een balkon in Rotterdam-IJsselmonde is gistermiddag brand geweest aan de Mirretuin. De brand begon buiten, maar is overgeslagen naar de woning. De vlammen sloegen daarbij ook even uit de flat. Er was veel schade op de plek waar de brand gewoed heeft. De bewoners konden zelf veilig naar buiten komen en raakten niet gewond. Bij de bovenburen werd voor de zekerheid de deur opengebroken, maar daar was niemand aanwezig. Het weer, vanmorgen nog buien, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mandy van der Plas van de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A27 van Gorkum naar Breda. Bij Geertruidenberg is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is hier ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik schort. Stik schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto.

0: Een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
3: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
2: Gospel Magazine.
3: Drechtstad FM.
4: Why should the devil have all the good music?
5: Gospel Magazine.
4: Addicted to

Zometeen hebben we in de schijnwerper de flashback met Kearney. Daarna Iris Ford, en die zetten we in de schijnwerper. Chesron, samen met Mark Floor, komen even een nieuw Nederlands liedje zingen. Nou, nee, niet nieuw, dat zeg ik verkeerd, maar gewoon een Nederlands liedje zingen. Dan hebben we eigenlijk een beetje speciale schijf van 5 deze keer. En iedereen heeft het wellicht al wel meegekregen. Het overlijden van Dolly Parton afgelopen week. Het feit is dat er heel veel artikelen zijn. Ook documentaires en allemaal dat soort grappen. Maar eigenlijk wordt er weinig gesproken over het feit dat Dolly ook meegewerkt heeft aan gospelproducties. En ook een aantal gospelalbums zelf heeft opgenomen. En nou ja, daar gaan we dus even in de schijf van 5 een beetje aandacht aan besteden. Maar dat allemaal straks, want eerst hebben we hier nog eventjes Madeline Ray, de track To Be Loved. Och jongens, we gaan er weer een leuk uur van maken.

0: Kearney en Weakness, hij stond dus in de schijnwerper flashback. Omdat we vorige week hadden we hem in de schijnwerper. En dan mocht hij natuurlijk een weekje daarna nog eventjes het sfeertje meegeven van de schijnwerper van de week daarvoor. En dat deed hij dus met Weakness. Wat een fijne plaat is dat.
1: Spot uit, schijnwerper aan.
0: Ja, en de schijnwerper deze week zetten we op een zangeres genaamd Aris Ford. Aris Ford die zong eigenlijk, al ja, bijna dat ze kon lopen. Want ze zong al toen ze een jaar of 4 was. En toen ze was, stond ze nog in de kerk. Kun je nagaan. En ja, het grappige is dat ze dat ook gewoon met de paplepel is meegegeven. Al die muzikaliteit. Naast dat ze solo werkt, werkt ze ook samen met haar broer. Dat is Evan Ford. Ik heb ooit eens een keer gezegd dat is een man- en vrouw duo. Maar dat heb ik dus gewoon verkeerd gezegd. Mijn welgemene excuses daarvoor. Het is dus een broer-zus duo. Nou, Aris Ford die wil gewoon heel fijn muziek maken. Een beetje de R&B-stijl op. En dan wel met serieus echte goede teksten, om het maar zo te zeggen, die echt wel serieus aan het werk is voor God. Want daar komt het eigenlijk simpelweg op neer. Zo, en dan gaan we dus zo meteen eens luisteren naar wat fijne plaatjes. Neem bijvoorbeeld de track Peace, die je straks hoort. Daarna hoor je nog de plaat Aware. Maar we beginnen met een single, getiteld Lifeline. In de schijnwerper staat Aris Ford's.

Hey, en dat was hij dus. Je hoorde de track Aware. Daarvoor hoorde je de track Peace, afkomstig van een EP getiteld Source. En als eerste hoorde je de track Lifeline. En dat is een single die onlangs is uitgekomen. Overigens zijn alle platen wel uitgekomen in 2026. Dus het is allemaal wel redelijk recent. In ieder geval zeker voor de christelijke muziek, zullen we maar zeggen. Zo, en dan zijn we toegekomen aan onze welbekende Nederlandstalig moment. En deze keer dacht ik van, hey, deze plaat is ook wel weer eens een keer leuk. Laten we die er maar eens een keer bij nemen. Ik heb het over een plaat die tot stand is gekomen door een samenwerking met Jazz Ron en Mark Floor. En dat heet Geef de Liefde Door.

0: wat een geweldige plaat. Ik vind het een leuke tekst en dat niet alleen. Het klinkt ook nog gewoon erg gezellig. Jess Ron, samen met Mark Floren, geef de liefde door. Een singeltje dat ze samen uitbracht in 2023.
1: Schijf van 5.
0: Ja, we zijn toegekomen aan de schijf van 5. En deze week doen we het even net wat anders. Het is namelijk zo dat, wellicht is het je natuurlijk ter oren gekomen. Tenminste, de kans is heel groot. Afgelopen vrijdag werd bekend dat Dolly Parton overleden is na een kort gevecht eigenlijk tegen kanker. En het leuke is dat daarna kwamen er allerlei herinneringdingen naar boven. En je zag van alles over Dolly Parton. Wat ik alleen een beetje miste was het feit dat zij ook meegewerkt had aan wat gospelprojecten, zelf een paar gospelalbums had opgenomen. En ik dacht bij mezelf, laat ik nou in de schijf van 5 tijdens een beetje aandacht aan geven. Want zo hebben we bijvoorbeeld dat ze heeft samengewerkt met Natalie Grant, maar ook met Blessing Offer en ook met Zach Williams. Nou, die samenwerking ga je allemaal horen. Daarnaast 2 plaatjes die ze zelf heeft opgenomen. Waarvan dat we er bij eentje echt helemaal teruggaan in de tijd na 1971. Ja, en ik moet zeggen, dat betekent dat dat liedje dus uitkwam terwijl dat ik 1 jaar oud was. Oh ja, shit, nou weet je ook mijn leeftijd. In ieder geval, we gaan gewoon lekker even de muziek draaien. Neem bijvoorbeeld een prachtige cover, Step by Step. En natuurlijk al veel eerder uitgekomen door andere mensen, maar helemaal leuk gemaakt door Natalie Grant samen met Dolly Parton. Luister maar, Step by Step.

0: dat ze deze hebben gecoverd. Natalie Grant samen met Dolly Parton. Dat begrijp ik eigenlijk wel. Want het is een soort van, ja, wat zullen we zeggen? Een soort van crossover plaat. Die je toch eigenlijk ook heel goed kan verifiëren aan gospel. Het was geen officiële gospelplaat. Maar ach, dat wisten we wel. Deze werd opgenomen door Natalie Grant samen met Dolly Parton in 2023. Is het tijd geworden om eens even te gaan luisteren naar een album uit 2002. Dat heet Halos and Horns. En de track heet Hello God. En hier is er eigenlijk iets wat, ja, waarvan dat je hoort dat Dolly in dit geval twijfelt. Het is een plaat die ze solo heeft opgenomen. Dus ik zou zeggen, luister maar eens.
1: Hello God, are you out there?

de schijf van 5 klinkt het deze keer even wat anders. Want we draaien namelijk 5 platen waar Dolly Parton op zijn minst bij betrokken is geweest. En of misschien wel een solo-track heeft ingezongen. De volgende, dat is weer een samenwerking. Namelijk samen met Blessing Offer nam Dolly Parton een track op. En die heet Somebody's Child. En ja, we zijn allemaal iemands kind.

Blessing Offer samen met Dolly Parton en Somebody's Child. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik vind dat dan toch bijzonder. En dan zullen mensen wellicht denken van ja jongen, je brengt toch eigenlijk een jongerenprogramma. Ik zeg, ja, dat weet ik wel. Maar weet je wat het gewoon het hele punt is? Dat het mij zo tegenviel dat bij alle berichten die over Dolly Parton gingen, er van allerlei dingen hebben gedaan. En natuurlijk, ze heeft goede dingen gedaan en dat was heel bijzonder. Want ze gaf heel veel van haar eigen geld ook weg en deed heel veel voor kinderen. En dat is allemaal prachtig. Maar nergens kwam er eigenlijk echt naar boven dat ze wat met gospelmuziek had gedaan. Ja, eens een keer heel vroeger wel eens, maar eigenlijk niet meer recent. Nou gaan we, de volgende is trouwens ook niet recent hoor. Want die komt wel van een album getiteld Golden Streets of Glory. Komt uit 1971. Die is dus uitgekomen terwijl dat ik waarschijnlijk zo'n 1 jaar oud was. En The Master's Hand ga je horen. En dit is dan een solo track van Dolly Parton.

Gogo in 1971 van het album Golden Streets of Glory at the Master's Hand. Je hoorde dus Dolly Parton. Bij de volgende was het zelfs zo dat er collega's uit de country muziek zien naar me toe kwamen en die zeiden van, oh, heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Zelfs Dolly Parton heeft nu een plaat opgenomen samen met Zach Williams. Ja jongens, rustig maar, dat wist ik al. Kalm dan. Komt allemaal goed. Zach Williams heeft inderdaad samengewerkt met Dolly Parton. Dat deed hij in 2021. En toen brachten ze een plaat uit. Die was echt wel mooi hoor. Het heet There Was Jesus.

0: Jesus.
1: Ja, de pianoversie van There Was Jesus. Je hoorde Zack Williams samen met Dolly Parton. En ja, dit was toch een beetje een eerbetoon van mijn kant aan Dolly Parton, om het maar zo te zeggen. Om de doodeenvoudige reden dat iedereen heeft het over alles van Dolly Parton, behalve over haar gospelstukje. En dat kon ik toch als gospelprogramma in dit geval niet over mijn kant laten gaan. Ook al is het dan een jongerenprogramma. En dat hoort er soms gewoon even bij. Net even wat anders. Sorry jongens, het hoort er gewoon bij. Maar maak je geen zorgen. We gaan gewoon nog heel veel andere muziek draaien. Tot aan het eind van dit uur. Neem bijvoorbeeld deze. Hier heb je een plaatje van Soundzone.

0: Turnbuckle. En Power of God. Ja, ja, daarvoor hoorde je Send Zone en Stand On You. Is het nog even tijd om er eentje te draaien voordat we afscheid gaan nemen? Hier is Haley Jones.
1: Cry.

zijn jullie toch blij dat ik geen zanger ben, hè? Anders zou ik nu mee gaan zingen. En ik zou je één ding vertellen, dat klinkt van geen meter als ik ga zingen. Haley Jones en Crazy Good, een single uit 2025. Daarmee kwamen we aan het einde van dit programma. Volgende week hoop ik er weer te zijn. Op de zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. En ik wens je voor vandaag natuurlijk verder een hele prachtige dag. Straks veel plezier met Wij Houden het Holland. Van harte aanbevolen. En we gaan je alvast een beetje warm maken voor dat programma. Dat doen we met Alle Dagen van de Week van Ralph van Manen. Graag tot de volgende keer. Bye bye.

0: 12 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. De bestuurder van een auto is vanmorgen overleden nadat hij in Strijen in een sloot was beland. De wagen lag er ondersteboven aan de Oudendijk in Strijen. Het duurde even voor de bestuurder werd gevonden door de brandweer, maar toen kwam hulp al te laat. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren vanmorgen. De identiteit van het slachtoffer is ook niet bekendgemaakt. De auto is uit de sloot gehaald. Bij een manege in Bergsenhoek op de Bergweg Zuid moesten vanmorgen paarden worden geëvacueerd. Op het terrein was een vorkheftruck in brand gevlogen en dat dreigde over te slaan naar strobalen. Dat gebeurde uiteindelijk niet en de brandweer kreeg het vuur snel uit. Buiten de vorkheftruck was er geen schade. De paarden zijn intussen ook weer terug naar hun eigen stal. De KNVB wil een topoverleg organiseren over de toekomst van de FIFA. En daarbij is FIFA-baas Infantino niet welkom, blijkt uit een brief aan de UEFA die in bezit is van de NOS. Een nieuwe leider is volgens de KNVB niet genoeg. Er moet structureel iets veranderen. In de brief, die 8 kantjes lang is, zou staan omschreven wat er dan moet gebeuren. De macht van de voorzitter moet flink worden beperkt en er moet meer transparantie zijn. En oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat heeft voor 2 jaar getekend bij Ajax. Hij kwam transfervrij over van Fenerbahçe, waar hij overbodig was geworden. Het afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan Real Betis en Amrabat speelde met Marokko ook op het WK. Hij moet in Amsterdam Jordan Henderson vervangen, die naar Sunderland is vertrokken. Het weer, vanmiddag meer zon, het wordt een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

0: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
1: Nou, zullen we dan maar beginnen. Goedemiddag allemaal. 6:12. Ja, we moeten weer een beetje wennen. We zijn er een aantal weken tussenuit geweest. Maar het is net als fietsen natuurlijk, dat verleer je nooit. Goedemiddag nogmaals. We zijn weer live op leuke zenders die te beluisteren zijn in Zuid-Holland. Dat is Drechtstad FM, dat is natuurlijk Atos Radio. We zijn ook via Merve Radio en natuurlijk ook via RTV Ridderkerk. En in bijna Zuid-Holland zijn we via DAB te ontvangen. Wij houden het Hollands. Goedemiddag en leuk dat jullie er zijn. En we gaan het nieuwe seizoen zo dadelijk openen met niemand minder dan Frans Duits. Want hij is al bij ons in de studio, vrienden. En komt voor zijn nieuwe single natuurlijk, Frans. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zien we heel goed. Maar ook Louietje Dame is bij ons. De zoon van Grat natuurlijk. En ook Mike Riva. En de nieuwste muziek op de radio, vrienden. Dit is een hele nieuwe. Afgelopen vrijdag is die uitgekomen. John West en Numidia.

wel leuk natuurlijk. Een eerste uitzending dan gelijk een volle bak hier in de studio. Numidia. Wat een talent is dat toch ook, hè? Die Numidia. Heerlijk. Tezamen met John West, vrienden.

0: Waters natuurlijk. En ja, zelfs Mart heeft nu alweer een nieuwe single, jongens. Wat gaat het toch allemaal snel. En we hebben Frans bij ons, Frans-Duits, jongens.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, we gaan het nieuwe seizoen openen met Frans-Duits. En dat is niet de eerste de beste natuurlijk. Frans, hartelijk.
2: Niet de eerste de beste, dat valt best wel mee. En een beetje kind aan huis, hè?
0: Ja.
2: Al jaren mag ik.
0: Nou, dat zei ik vanmorgen tegen Rob. Volgens mij al bijna 10 jaar dat je bij ons over de vloer komt.
2: Zou heel goed kunnen. Ik heb wat studiootjes meegemaakt inmiddels.
0: Ja, precies.
2: Ja, leuk. Helemaal leuk.
0: Nou, ben ik bijzonder trots mee, Frans, dat je bij ons bent.
2: En, leuk om er te zijn.
0: Ja, we hebben altijd leuke gesprekken zo in de uitzending. Hoe is het met je? Want ja, het wereldje draait hard door voor jou, hè, wat dat betreft.
2: Nee, wat dat betreft gaat het allemaal lekker door. Het gaat goed door. En ik, wat je net zegt, het gaat tegenwoordig heel snel.
0: Ja, te.
2: Weet je, vroeger was het 3-4 maanden met een single. Dan was je onderweg. En tegenwoordig is het 3 weken onderweg. En dan moet er weer eens nieuws zijn.
0: Ja, dat is zo.
2: Ik doe niet mee aan die gekte, moet ik zeggen.
0: Nee.
2: Ik hou het gewoon nog een beetje ouderwets. Maar ik ben ook een stukje ouder, hè, 47 inmiddels.
0: Ja, maar stilstaan is toch achteruit hollen, zeggen ze wel eens.
2: Je staat niet stil.
0: Nee.
2: Nee, je staat niet stil. Alleen de snelheid. Weet je, en nu tegenwoordig met al die programma's waar ze liedjes mee maken. En bedoel ik onder andere ook dat Sumo, weet je wel. Er komen 3000 singles uit in de week in plaats van 300 vroeger. Het gaat allemaal heel snel, dat ben ik met je.
0: Is dat geen harde concurrentie voor de Nederlandstalige artiest? Dat,
2: ik ben er nog steeds van overtuigd dat uit je hart, dat tekstje uit je hart schrijven, zeg maar, is mooier dan wanneer een computerprogramma het maakt.
0: Maar vorige week kreeg ik een nummer te horen, volgens mij van Sean Sorel, een of andere AI-artiest.
2: Ja.
0: En als je naar luistert,
2: zelfs dat bestaat al.
0: Ja, als je ernaar luistert, Frans, je hoort het verschil niet, hè?
2: Nou, dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik niet. Ik heb nog geen goede AI gehoord, zeg maar, waarvan ik denk van nou, dat is echt gezongen.
0: Mm-hmm.
2: Nee.
0: Ja, maar nee. Ik was toch redelijk onder indruk van, denk ik, ja, die techniek, nee, jongens.
2: Die techniek gaat gewoon door natuurlijk.
0: Hoe hard gaat dat?
2: Dus
0: dat?
2: Nee, gaat snel. Het gaat snel.
0: Maar in jouw leven, lekkere vakantie gehad, denk ik. En,
2: ik ben even 3,5 weken het land uit geweest. Eerst vanuit Duitsland, toen naar Spanje. Dit jaar niet met de caravan, maar een
0: meestal
2: huisje.
0: Wel,
2: een huisje. Ja. Ja,
0: jullie zijn nog kamperers, toch?
2: Precies. En nog steeds wel, zeker wel. Maar af en toe eens een keer een afwisselingetje met gezinnetjes. Dat is wel leuk.
0: Mm-hmm.
2: Dus we hebben Spanje gedaan in plaats van Kroatië. Daar komen we al 16 jaar in Kroatië. En ik moet zeggen, het is goed bevallen.
0: Ja.
2: Ja, dat is lekker. Gewoon even de stekker eruit. Even rust.
0: Maar trek jij dan ook echt de stekker eruit?
2: Ja.
0: Van ik ben niet te bereiken, 3 weken, klaar.
2: Ja, ik ben wel te bereiken, maar niet volle bak. Nou loop ik 24/7 met een telefoon.
0: Mm-hmm.
2: En dan is het een paar momenten per dag. En dan kijk ik, joh, is het echt belangrijk? Dan bel ik terug en anders denk ik, joh. Weet je, als het gaat van, joh, welke kleur moet er op mijn nagels? En denk ik, nou, laat maar gaan. Kijk maar, zoek het zelf maar even uit.
0: Ja, maar je zei net al van, we worden ouder, het leven gaat snel. Ja. Denk jij ook niet van, tranquilo, een beetje minder. Net zoals Jan Smit zei ooit van, bij mijn 40ste jaar ga ik stoppen met optreden. Dat heeft hij dan niet gedaan.
2: Dat heeft hij niet gedaan.
0: Maar hij heeft wel een beetje de rem erop gezet, hè?
2: Klopt. Maar dat heb ik, 2010 heb ik dat eigenlijk al gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Toen in die tijd had ik 300-400 optredens per jaar.
0: Ja, dat is toch van de waanzinnig.
2: Ja, maar goed, dat gaat. Hè. Je krijgt een hit, dus iedereen wil je hebben. Overal ben je bij. Je ziet nu ook weer gebeuren met alle nieuwe talenten die we hebben. En je gaat overal in mee. Je gaat overal bovenop. Want je hebt ook een beetje, tegenwoordig heet het FOMO. Dus fear of missing out. Ja, dat heb je gewoon. En vervolgens ga je op alles wat maar beweegt, spring je bovenop en overal weer bij. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd dat ik een half jaar uit een relatie was met een ongelooflijke
0: burn-out
2: en noem maar op. En toen heb ik gezegd, ik ga dat niet meer doen. 150, 160 was mijn max. En inmiddels doe ik 120, 130.
0: Ja.
2: En met alle respect, als het volgend jaar 100 worden, dan ben ik heel erg blij nog steeds.
0: Ja, maar 130 optredens, maar wat je ernaast doet, dat is ook nog heel wat natuurlijk.
2: Ik doe nog een klein beetje handelwandel. Ik doe nog een beetje vastgoed. Ik doe nog een beetje tegelzetters. Ik zit in de concurrent hier aan tafel. Maar je bent even flauw. Maar ja, ik doe er heel veel dingen bij. En dat vindt het juist leuk.
0: Maakt dat het leven leuk bij jou?
2: Vind ik wel. En zeker, kijk naar, ik wil het er eigenlijk niet over hebben, maar we gaan toch even een klein tikje terug naar de coronatijd.
0: Ja.
2: Heel veel collega's huilend aan de telefoon, omdat ze van gekkigheid niet meer wisten wat ze moesten doen.
0: Maar jij hebt er gewoon
2: last van gehad. Ik ben 5 keer groter geworden in die tijd. In de goede zin, zeg maar. Dus niet qua gewicht. Maar omdat ik had wat dingen te doen. Ik kon me focus leggen op hetgene wat ik daar aan doen was. Onder andere de dranken, vastgoed. Altijd zuinig geleefd in die zin. Dus ik had de centjes om wat te kunnen doen. En weet je, ja, ik vond het eigenlijk wel een prachtige tijd.
0: Ja, maar dat komt ook omdat jij ondernemer bent natuurlijk, een hart en nieren, weet je wel.
2: Denk
0: van waar andere kansen laten liggen, dat pak jij ze op.
2: Ik zie er heel snel handel in, zeg maar. En dan, dan pak je het op inderdaad en dan ga je door.
0: Ja. Frans Duits en Lange Frans.
2: Ja,
0: ja,
2: dat is eigenlijk al heel wat jaren geleden ontstaan.
0: Ja.
2: bij De Beste Zangers. Daar zaten we samen in. Toen zeiden we, we moeten een keertje samen. We moeten niks, maar als het zo komt, als het zo is, dan gaan we het doen. En nu was het daar. Het liedje. Heel veel mensen bleven dit jaar in Nederland op vakantie. En daar zijn we eigenlijk een beetje op ingesprongen met dit liedje. Het is gewoon lekker de vakantie vieren in eigen land. En Fransje, ga eens even een rondje halen. Ja, wie zegt dat niet?
0: Ja, toch? Bijna iedereen, denk ik.
2: Ja, daarom. Ja, dus dat is superleuk.
0: We gaan hem even draaien. Praten zo lekker verder. Frans Duits als opener van het nieuwe seizoen bij Wij Houden Het Hollands.

0: Magnifiek.
1: Magnifiek. En we praten even verder met onze Frans-Duits natuurlijk. Hij is bij ons. Wij houden het Hollands. En ja, we hebben het altijd over muziek. Muziek is jouw rode draad in het leven ook, Frans, denk ik.
2: Ja, eigenlijk wel. Als kleine jongen al. Als ik wakker werd, dan ging de muziek aan. En ik was altijd mee aan het zingen, neurien en zo. Mm-hmm. Dus ik, muziek is echt wel een deel van mijn leven.
1: Ja.
2: Dat ik zou gaan zingen, had ik nooit verwacht. Maar ik heb altijd gezegd, ik word de grootste sloper van Nederland. Dat is niet gelukt.
1: Kan het leven raar lopen eigenlijk, hè? Toch?
2: Nou ja, weet je, het overkomt en dan met twee handjes aanpakken en doorpakken. Weet je wel? Zo ben ik dan ook wel. Maar goed, daar kun je binnenkort alles over lezen in mijn boek. Er komt een boek aan op 6 oktober. Dat heet Met vallen en opstaan. Of ja, vallen en opstaan. En dat is ook het letterlijke en het figuurlijke verhaal, zeg maar. Dus de echte verhalen achter de artiest Frans Duits. Mm-hmm. Want heel veel mensen kennen je alleen maar succesvol.
1: Ja.
2: Maar er is natuurlijk alles behalve alleen maar succes geweest.
1: Nee, wat dat betreft, de titel vallen en opstaan is natuurlijk perfect, toch?
2: Ik zeg altijd maar zo, als je één keer vaker opstaat als dat je gevallen bent, dan komt het in het leven goed.
1: Het is altijd één stap vooruit, twee achteruit. Of twee stappen vooruit, één achteruit. Dat zeggen ze ook wel eens.
2: Andersom is beter.
1: Maar dat is jouw leven, toch?
2: Dat is echt mijn leven. En ik heb niet zelf geschreven, maar ik heb een ghostwriter. Dat is Andries de Jong. Andries Jelle de Jong, moet ik eigenlijk zeggen. Die heeft het uitgeschreven voor me. Is tevens ook de uitgever van het boek.
1: Hoe werkt dat dan? Zo'n ghostwriter, die komt naar je toe? Of duikt in jouw leven? Of zo?
2: Nou ja, eigenlijk ga je gewoon zover als je dingen kan herinneren. En zo specifiek mogelijk, zeg maar, ga je dat vertellen. En hij gaat dat aan elkaar knopen in het verhaal. En wat we gedaan hebben is niet zozeer het boek van toen was ik 0 en nu ben ik 47. En dit is er allemaal gebeurd. Maar we pakken grepen uit het leven. Dus het ene moment, zeg maar, zit je op 10-jarige Frans-Duits. En het andere moment zit je op 40-jarige Frans-Duits. En dan gaat het toch wel... Kijk, uiteindelijk is het wel echt een verhaal. In die zin. Maar het is niet zo als een autobiografisch boek waarvan je zegt van nu ben ik 1, nu ben ik 5, nu ben ik 7. Dus echt wel de levensverhalen en hoe je aan dingen of tot beslissingen bent gekomen. Zeg maar, dat ga je zo meteen allemaal lezen in het boek.
1: Was dat altijd een wens van je om een boek...
2: Ik vond het altijd wel... Kijk, ik ben zelf niet echt een lezer.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nee, als ik begin te lezen en dan zit ik in mijn eerste hoofdstuk... en dan denk ik, moet dit nog doen? Moet die nog bellen? Moet dat nog... En, oh ja, wat was ik ook alweer aan het lezen? Dan kan ik weer opnieuw beginnen. Dus ik moet een boek 7 keer lezen, zeg maar, wil ik hem begrijpen. Maar ik vind het wel een mooie nalatenschap.
1: Ja.
2: Dus niet zozeer alleen voor de fans, maar ook echt gewoon voor je kinderen en de naasten.
1: Ja, zeg maar. Mooi man.
2: Ja, vind ik mooi. Dus, het boek is trouwens te bestellen op hetboekvanfrans.nl. En dan krijg je een hele mooie luxe editie. Dus met een harde kaft, met privéfoto's erin. Hij is gesigneerd. Je hebt echt heel veel extra's, zeg maar, voor een paar euro meer.
1: Maar is hij alleen online te bestellen of komt hij ook in de winkels?
2: Uiteindelijk, vanaf 6 oktober, het ligt hij in de winkels. Maar als je zegt, joh, ik wil hem nu al bestellen. Dus pre-orderen, krijg je hem niet.
1: Ja.
2: Maar dan krijg je een hele mooie luxe editie. En net wat ik zeg, ik geloof dat er al iets van 1500 gesigneerd moeten worden. Dus ik ben 2 dagen aan het signeren, denk ik.
1: De komende tijd. Ja. Leuk.
2: Super gaaf.
1: Praten zelf verder. Frans Duits, Louietje Dame is bij ons en ook Mike Riva. En dit is ook een goede zanger, vrienden van de radio, Robert Pater.

0: zo heerlijk op de zondagmiddag. En leuk dat je luistert. Wij houden het Hollands. We zijn weer terug van vakantie. En we blijven natuurlijk elke zondagmiddag de Nederlandse artiesten promoten. En ja, Frans, een van die artiesten, die zit naast je. En normaal zit zijn vader altijd bij ons. Ook al meer dan 10 jaar, denk ik.
1: Dat is familie, hè? Wij zijn familie, weet je dat?
0: Ja.
1: Wij zijn neefjes van elkaar.
0: Ja, dat is inderdaad zo.
1: Zijn vader, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus wij zijn dan, zeg je, een achterneefje van me.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Grat heeft dat heel vaak verteld als hij hier was, weet je.
1: Ja, nee, klopt. Mijn moeder is van dame.
0: Ja, wat is de wereld toch klein wat dat betreft?
1: De wereld is een dorp, jongens.
2: We zijn allemaal familie.
1: Allemaal familie, één grote familie.
0: Als we het uit gaan pluizen wel, Louietje. Hé, ik zei al, normaal zit je vader hier. Vorig jaar was hij hier nog natuurlijk. En opeens staat er dan weer een zoon op van...
2: Ja, klopt.
0: Wat Chris Bauer, die ook al een aantal keren bij ons is geweest. Mm-hmm. En nu ben jij het.
1: Ook dat is familie trouwens, Bauer.
0: Nee joh, nou moet je opbouwen, Frans. Eén grote.
1: Luister, mijn moeder is van Dame, zeg maar. En, haar moeder, dat is van Lorsé. De familie, zeg maar. En de moeder van Frans is ook Lorsé. Dus dat zijn weer nichtjes van elkaar. Dus in die zin, hij zegt het al, het is één grote familie, maar dat is echt zo.
0: Ja, maar wel leuk, toch?
2: Ja, zeker weten.
0: Vandaar dat het in jullie genen zit natuurlijk.
1: Muziek,
0: het kan niet.
1: Gezelligheid met elkaar.
2: Zeker weten. Hond.
1: Alleen hij voetbal en ik niet.
0: Ja, laten we het daar eerst even over hebben. FC Den Bosch. Ja. Ik zat even te twijfelen, is het Hein of is het Louietje die daar speelde? Maar ik heb even gegoogeld en jij bent het natuurlijk, de voetballer.
2: Ja, klopt.
0: Altijd met verve praat hij over jouw voetbalcarrière. Hoe is het daarmee?
2: Ja, eigenlijk gaat het supergoed daarmee. Mm-hmm. Ik zit nu al 6 jaar bij FC Den Bosch en ik heb nog steeds naar mijn zin. En ik doe mijn best.
0: Ja, maar nou komt het zingen om de hoek kijken, dat je ook leuk vindt. Stel nou dat je een knaller maakt. Ja, het kan zomaar gebeuren.
1: Zeker.
0: Het kan
2: zomaar.
0: Wat prefereer je dan? Je voetbalcarrière of je zangcarrière?
2: Nou, dat is een hele gemene vraag. Ik ga gewoon 100% voor voetballen. Mm-hmm. En zingen doe ik er gewoon bij omdat ik het echt leuk vind. En muziek is gewoon emotie, dus ik hou er gewoon echt van.
0: Ja.
2: Dus ik ga gewoon voor voetballen. En, ik
1: je zie kan ook... in ieder geval meer verdienen als je goed je best doet.
2: Ja, dat 100%.
1: Ja, dat ook nog.
0: Ja, hey, hoe is het zo gekomen met het zingen eigenlijk? Want de hele dag heb je je zingende vader om je heen, denk ik.
2: Ja, en zeker weten.
0: Het wordt me eigenlijk met de paplepel ingegoten.
2: Eigenlijk wel, ja. Ik zing al sinds ik kan lopen. Dus mm-hmm. Ik zie mijn vader natuurlijk altijd zingen. En dat brengt je gewoon, zeg maar.
0: Ja.
2: En ja, dat.
0: Stimuleert hij jou dan ook wat dat betreft? Of
2: ja,
0: 100%. Zegt hij van, dat is een... dat artiestenleven, dat houdt... Ja, probeer het maar afzijdig te houden, weet je wel?
2: Nee. Hij stimuleert me er wel echt in, hoor.
0: Wat
2: hij
0: fijn,
2: helpt me aan alle
0: fijn.
2: Kanten. Mm-hmm. Dus.
0: Ja, die dames voor jou, Frans. Hoe zit het daarmee? Zijn dat ook wel zangeressen? Of,
1: Ze kunnen zingen. Tenminste, twee zeg maar, die kunnen wel zingen. Alleen die hebben daar geen interesse in. En ik zeg ook zo van, joh, als je het niet wil, moet je het zeker niet doen. Mijn jongste dochter, die zit in de zorg, zo gezegd. Die doet kappersvak en zorg. De middelste is sterrenchef. Die staat bij Hans van Wolde in de keuken, zeg maar. Dus die is echt op sterrenniveau afgestudeerd. Die gaat de wereld over, dat is haar wens. En de oudste zit in de kinderzorg. En dat vinden ze heerlijk om te doen. En ik zeg ook, joh, als je dat wil doen, moet je dat vooral doen.
0: Ja.
1: En als je geen zin hebt in al die toerenlatijnen, zoals je vader dat zijn leven lang gedaan heeft, moet je het vooral niet doen.
0: Nee.
1: Dat meen ik echt.
0: Maar het is toch een, wat ik probeerde te zeggen bij Louietje, het is toch een heel apart leventje, dat artiestenwereldje.
1: Ja, maar je bent radio-dj, dat is ook iets apart.
0: Goed.
1: Nee, maar zo is het toch. We zeggen het net al, dus eigenlijk alle vakken, alle soorten werk, alle manieren van werk, zeg maar, brengt wat met zich mee.
0: En dan moet ik gelijk weer aan die titel van jou denken, vallen en opstaan, weet je wel.
1: Zo is het toch. Nee, weet je, kijk, als hij bekende voetballer is, dan kan hij de wereld niet meer door. En als hij bekende zanger wordt, dan kan hij Nederland niet meer door.
0: Nee.
1: Weet je, dat is verschil.
0: En wat wil hij?
1: En ik heb als bekende zanger heb ik dat in Nederland, zeg maar. En overal waar je komt zijn Nederlanders. Maar in de zin, als ik in Amerika zit, dan word ik zelden herkend, tenzij er een Nederlander rondloopt.
0: Mm-hmm.
1: Als hij doorbreekt met
0: en die loopt overal,
1: dan loopt hij de hele wereld loopt hij niet rustig.
0: Ja, cool. Dus
1: dan moet je ook wel een keuze in willen maken. Zeg maar.
0: Ja. Maar hij is nog jong genoeg, hè? Hoe oud ben je, Louis?
2: Ik ben 18 jaar.
0: Ja, precies. De wereld lekker open.
1: Ik zou willen dat ik 18 was en weet wat ik nu wist.
2: Ja,
1: toch?
0: Ja. Hey, de zon in mijn leven.
2: Ja.
0: Hoe is dat zo op je pad gekomen?
2: Ja, eigenlijk... mijn moeder had contact gezocht met Frank van Etten.
0: Mm-hmm.
2: En die zei eigenlijk, was heel open en eerlijk. Die zei gelijk van, we moeten er echt iets mee gaan doen. Dus we zijn in de studio beland. En zijn we samen gaan schrijven. En daar kwam de zon in mijn leven uit.
0: Dat vind ik ook wel knap. Beginnend artiest Frans en dan zelf al je nummers gaan schrijven. Hè?
1: Ja, maar dat, net wat je zegt, het is met de paplepel ingegoten. Die jongen die heeft niet anders gezien. Weet je, hij is nog maar piepjong. Maar hij weet al 17 jaar zeg maar, hoe de hazen lopen. Dus ja, ik vind dat wel mooi. Weet je? En ik vind het altijd belangrijk zeg maar, dat je eigen hart volgt en je eigen repertoire de wereld inslingert.
0: Precies. En met die beide beentjes op de grond blijft staan. Dat is ook wel belangrijk.
1: Dat kan in zijn geval niet, maar dan moet die bal weg.
0: We gaan hem draaien, Louietje. Yes. Hier is hij, de zon in mijn leven.

0: dat het talent erin zit, dat hebben we nu wel gehoord, Frans, toch?
1: Ja, het is twee druppels, nou ja, dat moet ik misschien zo niet zeggen, maar het is wel echt heel dicht tegen papa.
0: Ja, precies.
1: Mooi, ik vind het mooi.
0: Goed plaatje, Louisje.
2: Ja, super bedankt.
0: Perfect, perfect. Ja, we praten zo lekker verder, maar eerst gaan we even naar de regio-tip. En zij is volgende week bij ons de gast. Hier is José Cepeda Teleur met De Liefde Die Blijft.
3: En dit is de nieuwe regio-tip.

0: Ja, lekker zo op de zondagmiddag. Deze José Sepp en de liefde die blijft. En Frans is bij ons, Frans Duits en Mike Riva en Luigi Dame. Ja, Frans.
1: Drie op een rij hebben ze.
0: Ja, drie op een rij. Hè? Ja. We gaan eens even kijken of dat allemaal wil lukken. Maar ja, dat is helemaal geen probleem, denk ik, toch? Frans, de kater duurt maar even.
1: Ja, meestal.
0: Ja,
1: meestal maar, is het de dag erna denk ik, oh,
0: als jij ook een keer van die dingen meebrengt, dan blijft die kater gewoon.
1: Ja, dan moet jullie kelen een beetje blijven smeren. Hè? Ja, zo weet dat. Dus een lekker oranje knalletje erin. Dat is
0: ja,
1: altijd goed.
0: Precies. Dat is je andere hobby, hè? Om het zo maar te zeggen.
1: Ja, zeker wel.
0: Zie jij je werk meer een deel als hobby dan?
1: Ik heb geen werk, ik heb alleen hobby's. Ja,
0: mm-hmm.
1: Ja, zeg zo.
0: Ja. Ja.
1: Nee, joh, weet je, ik vind het heerlijk om een beetje te rommelen, te houden en te doen. En ik zingen is het mooiste wat er is. Maar de handel en de wandel en het contact met andere mensen vind ik helemaal te gek.
0: Jij zegt het zingen is het mooiste wat er is. Hè? Is dat de interactie met het publiek of zo? Wat je terugkrijgt van het publiek?
1: De muziek raak je de mensen mee. Zeg maar. En de ene wordt er vrolijk van. En de ander, als hij verdriet heeft, dan gaat hij naar je luisteren. En dan knappen ze ervan op. Of juist andersom. Dat ze juist wel even lekker kunnen huilen als ze je liedje horen. Weet je wel zo. Dus op alle verzetten zeg maar, bedien je het volk. En dat maakt het mooi.
0: Wat mij zo moeilijk lijkt, ja, misschien zie ik het verkeerd. Hè? Als artiest zijnde om elke keer weer het liedje uit te vinden, zeg maar. Weet je wel? Dat je elke keer weer die hit moet proberen te zoeken.
1: Moet het een hit zijn?
0: Nee, het moet geen hit zijn, maar het liefst wel. Want ja, ieder artiest zoekt naar de hit natuurlijk, toch?
1: Ja, nee. Ja, ik in ieder geval
0: misschien
1: niet.
0: Is dat jouw
1: In mijn geval, weet je, ik breng uit wat ik denk van, wow, dat vind ik te gek, dit mag ik doen, wauw, dit
0: maar
1: is super.
0: Jij bent in zo'n levensfase terechtgekomen dat kan, toch?
1: Nee,
0: jij hebt wel zoveel ervaring en je hebt wel zoveel meegemaakt.
1: Niet, het is uiteindelijk, het wordt wel van je verlangd dat er een liedje uitkomt wat 90% van je fans, zeg maar, of misschien wel 95% van je fans, te gek vindt.
0: Ja.
1: Dat kan niet altijd. En toen ik jong en hongerig was, ging ik alleen maar zoeken naar hits. Maar daar word je zelf ongelukkig van.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk heb ik die gedachte laten varen. En doe je de dingen die je echt leuk vindt. En dan op de een of andere magische manier komt er iets op je pad wat mensen echt gek vinden. Denk daarbij aan. Jij denkt maar dat je alles mag voor mij. Hetzelfde.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, dat was niet van die neem ik op, want dit is een hit. Nee, dat nam ik op, want dat vond ik te gek. Dat was een liedje van mijn grote held. En weet je wel zo. Frans Duits, daar heb ik zelf 3 kwartier met pijn in mijn buik op de grond gelegen van het lachen toen we dat gingen opnemen. En dan vervolgens zie je dat na corona, zeg maar, zo'n liedje, iedereen omarmt dat en dat is er. De kaarten duurt maar even hetzelfde. Hm. Mensen worden daar vrolijk van. Maar ik zit niet meer in de studio om te zeggen, dit moet echt een hit worden. Nee, weet je, we doen het, we vinden het leuk. Mensen weten een klein beetje wat ze van me kunnen verwachten. En dat wordt de ene keer beter omarmd dan de andere keer.
0: Helemaal aan de andere kant van jou zit Mike Riva. Mike, ik hoop dat je de microfoon werkt.
2: Ja, dat
0: hoop ik
2: ook.
0: Ja, zeker. Ja,
1: kijk. Hij heeft geen rood lampje aan.
0: Hij is de enige zonder lampje, hè? Dus,
2: ja, dat klopt.
1: Dat is wel zielig. Hij heeft geen lampje.
2: Inderdaad.
0: Sinds enige tijd kom jij ook bij ons. En beginnend artiest. De woorden van Frans Duits, die zullen jou ook wel raken natuurlijk. Maar ik denk wel dat jij nog wel naar die hit zoekt, toch?
2: Ja, jawel, natuurlijk. Ja, we proberen altijd wel iets moois te zoeken. En een klein beetje proberen wat unieker uit de verf te komen. Dat is altijd wel leuk natuurlijk. Maar ik werk er verder ook nog gewoon bij. Verder ben ik uitvoerder in de infra. Dus ik kan het nou mooi combineren.
0: Een paar mooie raakvlakken met Frans,
2: toch? Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik ben er nou dik 2 jaar mee bezig. En tot nu toe, het loopt lekker door. En ik ben best druk mee. Ik zit verder nog niet bij een label, dus we doen eigenlijk alles nog zelf. Mijn moeder doet de boekingen. Het gaat eigenlijk gewoon top, hoe het nu loopt. Ja,
0: ja.
2: Zeker.
0: Jij doet toch iets anders dan anders. Een beetje poppy, een beetje levenslied. Ja,
2: een beetje volkspop, zeg ik zelf nou eigenlijk. Bij dit nummer in ieder geval sowieso. Ja, ik heb nou voor het eerst dan nummer zelf mee geschreven. Samen met 2 jonge gasten, ook eigenlijk van dezelfde leeftijd als ik.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet ik zeggen, dat bevalt me wel echt supergoed. Dus ik denk dat ik daar ook nog wel meer mee ga doen met die jongens. En ik denk dat er wel het een en ander meer van uit gaat komen. En ik vind dat gewoon, dat agendeert gewoon lekker met een paar jonge gasten. Ik heb de andere nummers die ik dan uit heb gebracht, was dan met mensen wel die, ik zou niet zeggen oud natuurlijk, maar dat is toch.
1: Was op wat je zegt.
2: Nee, maar dan versta je elkaar toch anders. Als je met wat jonge gasten bent, dan
0: jullie spreken dezelfde taal.
2: Ja, juist. Ja.
0: Ja.
2: Snap snel wat je bedoelt en het is wel fijn. Fijn werken, vind ik.
0: Ja, maar wat mij opvalt, Frans, misschien is het niet zo, maar dat de jeugd veel meer Nederlandstalig omarmt, hè?
1: Het volks is nog nooit zo populair geweest als nu de afgelopen 2 jaar. Zeg maar. Ja. Dat is echt elk jaar populairder aan het raken. Vroeger als je... Ik pak maar even mijn grote held er weer bij. Maar als je vroeger de nieuwe cd of de nieuwe LP van André Hazes had... en je kreeg visite, dan zorgde je dat die weggestopt werd ergens in de kast.
0: Mm-hmm.
1: En tegenwoordig zeg je, ga je bij wijze van spreken naar elkaar appen van... joh, hey, heb je die nieuwe plaat al gehoord van?
0: Ja.
1: Dus dat is een hele kentering geweest. En gelukkig, hè?
0: Gelukkig, dat ja. Nou, dat, ja.
2: Dat is wel leuk.
0: Daar varen wij wel bij, toch? Huisje, boompje, beestje. We gaan hem doen. Hier is Mike Riva.

0: Uitzending van Wij Houden het Hollands. Frans Duits, Mike Riva en Louis Dame zijn bij ons. En de kater, ja, de kater is weer echt een typisch Frans Duits nummer, hè? Toch?
1: Ja, ik wil zeggen, nu heb ik een rode lampje. Ja. Maar nee, dat is inderdaad weer echt een Frans Duits liedje.
0: Ja, ja, heerlijk.
1: Bewuste
0: heerlijk.
1: Keuze ook.
0: Dus ja, een bewuste keuze. Net wat je zegt, van je kan het toch niet uitkiezen? Of,
1: nou ja, ja, je wel kies je liedjes wel uit, maar ja, je gaat... zeg eens, je gaat een bepaald stijltje creëren. Daar hebben we het net over mm-hmm. met Mike. En dat stijltje, dat ga je omarmen. Ja. Zeg maar. En dan doe je eens een keer een uitstapje. Ik heb de gekste dingen gedaan. Van Mental Theo tot liedjes met Marianne Weber. René Vroeken gaat door. Dus allerlei mooie en gekke duetten. Maar uiteindelijk heb je wel een soort met van huisstijl die je creëert. Uh-huh. En waarvan mensen
0: en die
1: zeggen,
0: die
1: nou,
0: zelf
1: dit
0: bewaakt,
1: is typisch Frans Duits.
0: Die is zelf bewaakt.
1: Ja, nee, absoluut. Maar dat moet je ook wel zelf doen. Mm-hmm. Weet je wel dat. En als dat een keuze is in de scene, zeg maar, waar je in zit, ja, dan moet je dat wel een beetje blijven omarmen.
0: Ja.
1: Weet je, ga niet ineens klassieke muziek maken. Zo.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Maar dat kan.
0: Ja, maar met dat programma van de Tros, toch?
1: Ja, ik neem ook dat is weer een lekker uitstapje. Ja, weet je wel, dat is heerlijk om te doen. Maar het is, net wat ik zeg, je hebt een bepaalde huisstijl die je zelf aanmeet. Mm-hmm. En dat vinden mensen leuk en daar blijf je dan een beetje in vissen. In dat vijvertje.
0: Ja, met de jongens praten we zo in het volgende uur weer verder natuurlijk. Voor jou zit het er alweer op.
1: Ja, ik ben al weg, joh. heeft ook zo'n rode lampje.
0: Hey, ik vond het weer een feest dat je er was natuurlijk. Het is altijd
1: gezellig
0: een feest.
1: Gezellig om hier te zijn, altijd leuk.
0: En we zeiden al tegen elkaar, het is bijna al 10 jaar dat je bij ons over de vloer komt.
1: Ja,
0: en,
1: hoe hou je het vol, man?
0: Ja.
1: Waarom blijf
0: hoe
1: je
0: hou jij het vol?
1: Nee, maar gewoon superleuk, weet je wel. En ik ben echt heel dankbaar dat jullie zeg maar, ook de aandacht geven aan niet alleen mij, maar ook aan alle collega's. En zeker aan nieuwe talenten, want daar valt of staat het mee.
0: Ja, ik zeg al, daar zijn wij de springplank een klein beetje voor, toch? Voor de...
1: Ja, vind ik wel, weet je wel. En het is gewoon mooi als je met elkaar iets kan bouwen. Mm-hmm. Alleen kun je niks. Je hebt elkaar allemaal nodig.
0: Ja. Maar het is ook wel zo dat artiesten dan doorbreken en dan ons niet meer zien staan, weet je wel. En dat is
1: ziet
0: jou, Frans. Dat blijf ik altijd tegen jou zeggen. Jij blijft altijd komen.
1: Ja, maar weet je, we zijn allemaal mensen. En nogmaals, je moet het met elkaar doen. En alleen kun je helemaal niks. Dan kun je wel denken. Mm-hmm. Als je een hit hebt ook, dat je dan denkt van ja, maar nou ben ik zo groot, ik heb hier niemand meer nodig. Uiteindelijk, Johnny Logan zei tegen mij ooit, een jaar of 15 geleden. Toen zegt hij, joh, Frans, onthoud. Hij zegt, de weg naar boven. Hij zegt, kom je iedereen tegen. Maar de weg naar beneden kom je diezelfde mensen weer tegen.
0: Dat is een heel mooie
1: En dat zijn mooie woorden. En dat ben ik ook nooit vergeten. Ja. En dat zal ik ook nooit vergeten. Want uiteindelijk, nogmaals, ik heb ook maar 2 handen en 2 voeten.
0: Zo is het. En
1: ik,
0: allemaal
1: ook ik moet naar het toilet. Klinkt misschien raar, maar ook ik moet echt naar het toilet. En je moet het met elkaar doen, jongens. Zo is het.
0: Ik wens je heel veel gezondheid toe, Frans.
1: Dat is het belangrijkste.
0: De gezondheid gaat goed zo te zien.
1: Ik
0: ziet er
1: lekker
0: perfect
1: bij.
0: Uit.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik
1: heb weer wat te drinken van.
0: Ja. We zien elkaar gauw weer. En
1: yes, ja, er komt binnenkort weer wat nieuws uit. En ik ga het nog een keertje zeggen. Het boek van Frans.nl, daar kun je
0: precies.
1: De luxe editie bestellen. Of de paperback, zoals dat mooi heet.
0: Ja, en in oktober is die in elke boekhandel te krijgen. En natuurlijk
1: oktober, ja.
0: Nu de speciale editie via de website.
1: Ja, toch? Absoluut.
0: In een notendop. Dankjewel dat je hier was.
1: Leuk dat
0: en graag
1: zijn.
0: Tot de volgende keer.
2: Hoi. Frans.

was even een stukje improviseren, maar gelukkig werken al die jongens mee. En dan komt het helemaal goed, denk ik. Een paar weken geleden was het hier. Een van de beste zangers van Nederland. Dat mag ik toch wel met verve zeggen. Hier is Wim Dalmé, tezamen met Ricky Velking en de Young New Mexican.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De bestuurder van een auto is vanmorgen overleden nadat hij in Strijen in een sloot was beland. De wagen lag er ondersteboven aan de Oudendijk in Strijen. Het duurde even voor de bestuurder werd gevonden door de brandweer, maar toen kwam hulp al te laat. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren vanmorgen. De identiteit van het slachtoffer is ook niet bekendgemaakt. De auto is uit de sloot gehaald. Bij een manege in Bergsenhoek op de Bergweg Zuid moesten vanmorgen paarden worden geëvacueerd. Op het terrein was een vorkheftruck in brand gevlogen en dat dreigde over te slaan naar strobalen. Dat gebeurde uiteindelijk niet en de brandweer kreeg het vuur snel uit. Buiten de vorkheftruck was er geen schade. De paarden zijn intussen ook weer terug naar hun eigen stal. De KNVB wil een topoverleg organiseren over de toekomst van de FIFA. En daarbij is FIFA-baas Infantino niet welkom, blijkt uit een brief aan de UEFA die in bezit is van de NOS. Een nieuwe leider is volgens de KNVB niet genoeg. Er moet structureel iets veranderen. In de brief, die 8 kantjes lang is, zou staan omschreven wat er dan moet gebeuren. De macht van de voorzitter moet flink worden beperkt en er moet meer transparantie zijn. En oud-Feyenoorder Sofyan Amrabat heeft voor 2 jaar getekend bij Ajax. Hij kwam transfervrij over van Fenerbahçe, waar hij overbodig was geworden. Het afgelopen seizoen werd hij al verhuurd aan Real Betis en Amrabat speelde met Marokko ook op het WK. Hij moet in Amsterdam Jordan Henderson vervangen, die naar Sunderland is vertrokken. Het weer, vanmiddag meer zon, het wordt een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Danny Price was dat.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Vrienden van het Nederlandstalig lied, goedemiddag en welkom weer bij Wij Houden Het Hollands. We zijn tot 2 uur live natuurlijk. Eerste uitzending na de zomerstop 2026. En die begonnen wij met Frans-Duits. Mark Riva is ook bij ons natuurlijk. En ja, Louietje Dame, hij zit ook bij ons in de studio. Gezellig dat jullie er zijn en we praten zo verder. Natuurlijk zijn wij te beluisteren live via DAB Plus in Zuid-Holland. Online natuurlijk via www.wijhoudenhethollands.nl. Daar kan je alle omroepen aanklikken die je maar wilt. En natuurlijk ook via Dresdstad FM, via Merve Radio, via Atos Radio. En natuurlijk ook via RTV Ridderkerk. Vamos! We gaan even het tempo erin zetten. Hier is J.

0: De rust is een beetje teruggekeerd in de studio hier, Mike en Louietje. Ja. We gaan gewoon dit uur met jullie verder. Althans, als jullie eerder weg moeten, moeten jullie het zeggen, hoor. Dan staan jullie vrij om te gaan, natuurlijk. We gaan even terug naar jou, Louietje.
1: Yes.
0: Ja. Eerste nummer. Ik zei het al even buiten de uitzending. Toch maar samen met pap. Toch?
1: Ja, zeker weten. Ja.
0: Is dat de veilige haven die je dan even opzoekt of niet?
1: Ja. Het is gewoon eigenlijk, het kwam er gewoon zo van. Mijn vader zei van, je moet echt iets gaan doen met zingen.
0: Uh-huh.
1: Maar ik was eigenlijk helemaal niet zo, want ik zong altijd eigenlijk gewoon in mijn eentje, nooit van mensen.
0: Ja.
1: Maar hij zei van, je hebt gewoon een goede stem en je moet het gewoon proberen. Dus heeft hij me toch overgehaald om te gaan zingen. En daar kwam Wij Doen Het Samen uit.
0: Ja, maar ik merk je, nu ik je zo een beetje meemaak, dat je wel een beetje bescheiden bent, of niet?
1: Jawel.
0: Ja, ja, ja. Het artiestenwereldje is wel, daar moet je eigenlijk profileren. Dat is misschien wel moeilijk voor je, of niet?
1: Ja,
0: of kan jij die drempel nemen, denk je?
1: Jawel, ik denk wel dat ik het kan, maar ik ben van mezelf altijd gewoon...
0: Lekker relaxed en rustig.
1: Rustig en zo. Dus, maar dat komt allemaal nog wel. Ik ben pas 18, dus...
0: Zo is het. En de wereld, we zijn het met Frans al, die ligt voor jullie open. Voor jullie beiden, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker weten.
0: Wij doen het samen. Hier zijn ze. Grat Dame en Louietje Dame.
1: Yes.

0: opval, Louwtje, bij jou is dat je echt expliciet kiest voor het, het levenslied. Hè? Wat je pa ook doet natuurlijk.
1: Ja, zeker weten.
0: En dat is het verschil misschien met Mike. Mike is meer poppy. We hebben het hier een beetje uitgevonden. Hè? De volkspop noemen wij het. Het is tussen de... Ja, tussen het volkse en de poppy in, zeg maar.
2: Ja, klopt. Ja, ik vind alles leuk. Want wat dat betreft wat ik zelf luister is heel breed. Maar als ik dan moet kiezen wat ik zelf uit wil brengen, dan wil ik een klein beetje iets meer de jongere kant op, noem ik het dan maar. Ja, ik weet niet hoe ik het anders moet verwoorden.
0: Nee,
2: maar
0: toch?
2: Ja, dat vind ik wel leuk. En daarom ik ben benieuwd wat het volgende week gaat brengen ook straks.
0: Weet je wat belangrijkste is, Mike? Dat je je hart moet blijven volgen, toch? Dat is wel belangrijk in deze wereld. En ik denk bij jou, Louwtje, je moet wel een beetje oppassen dat je niet te veel op je vader gaat lijken. Dus dat je ook in de toekomst ook een beetje je eigen wereldje, je eigen sound moet creëren, toch?
1: Ja, dat komt, maar dat komt zeker goed, hoor.
0: Ik dit niet mooi vind. Ik vind het juist levens... En ik omarm het levenslied met 10 handen, om het zo te zeggen. Maar anders zeggen ze, hey, snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het. Nee, maar dat komt zeker goed dan.
0: Ja, precies. En dat heb je met je nieuwe single ook al laten horen. We gaan hem zo dadelijk nog een keer draaien natuurlijk. Maar eerst even de vorige van jou, Mike. AI Valerie.
2: Ja.
0: Dat is natuurlijk super inspelen op de hedendaagse tijd, toch?
2: Ja, zeker weten. Dat is echt iets van nu natuurlijk. Dus ja, tegenwoordig is het volgens mij niet meer weg te denken bij de meesten.
0: Het wordt alleen maar extremer.
2: Ja, klopt. En het is natuurlijk niet altijd in positieve zin. Maar ja, ik zie het met mijn werk zelf ook. Het komt regelmatig van pas hoor. Dat je even gauw iets erin gooit. En dan voor heel veel dingen wordt het gebruikt. Het is soms echt wel heel makkelijk.
0: Ja, vroeger deden we googlen. Nu vragen we het aan hier, weet je.
2: Ja. En daarvoor vroeg het aan ons moeder.
0: maar zien jullie dit niet als concurrent?
2: Ja, ik weet niet. Ik denk dat het toch altijd wel fysiek... Mensen willen toch altijd fysieke artiesten hebben, denk ik. Het zal, net als in de supermarkt en zo hoor je dat tegenwoordig. Dat ze dat,
0: ik zal hem zo eens opzoeken, waar ik het vorige uur erover had. Ja. Weet je, Johnny Sorel.
2: Ja, ik ben wel benieuwd.
0: Je hoort bijna niet dat het gewoon AI is, weet je.
2: Tegenwoordig is dat zo goed.
0: Nou, maar we gaan die voor jou draaien. En dat is echt... Dat is echt niks net van, hè? Mike Riva aan bij ons. Natuurlijk ook met Louwtje Dame. Hij is leuk, deze. We hebben hem vaak gedraaid. AI, Valerie, op de

0: Klein beetje AI ingebruikt, Mike?
1: Nee. Ja, die vraag heb ik al veel gehad, hoor. Ja, dat is ook het meest voor de hand liggend. Zit in de titel, hè, dus.
0: Maar lekker nummer 1, toch?
1: Ja, dankjewel.
0: Dus, je blijft erop voortbeduren natuurlijk, de nieuwe. Dan huisje, boompje, beestje.
1: Ja.
0: Frans zei dat er iets wat meer samples in zaten. Maar ja, ik vind het gewoon... Ja, muziek is smaak, weet je wel.
1: Ja,
0: de een zegt dit, de ander zegt dat. Ja. Dus je kan het niet iedereen naar de zin maken,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, nee,
0: zo
1: nee,
0: is
1: nee.
0: het.
1: Dat wordt lastig.
0: Wat ook een leuk nummer is, vrienden. Moet je maar eens even luisteren. Zullen we hem even doen?
1: Ja, is goed.
0: Ja, we gaan hem even doen. Ik heb hem even bijgezocht. Een Johnny Sorel. Dat is een AI-artiest. En we gaan hem even draaien. Dus je wordt een beetje misleid. Maar het is wel een heel mooi nummer om te draaien. Als ik er niet meer ben, hier is die.

vrienden, we komen er niet onderuit. Maar dit is echt AI, dit is nep en dit is niet echt, maar wel heel mooi. Deze van Johnny Sorel. En als ik er niet meer ben... Met de nieuwe van Yuri Plezier.

0: Lekker hoor, dat we er gewoon weer zijn op de zondagmiddag van 12 tot 2 uur. Met Wij Houden het Hollands. Natuurlijk lekkere Nederlandstalige muziek op de radio. En dat doen we met de artiesten die nog even een duwtje nodig hebben. En dat zijn Louietje. Louietje, wat leuk is, ik zat nog even van de week met jouw promotor te appen. Aha. En die zei van, het leuke is dat ik Grat, jouw vader, ook het begin heb geplucht.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. Dat had ze ook tegen mij.
0: En dat was met Alicia volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, we kunnen natuurlijk niet omheen om nog even een nummer van je vader te draaien natuurlijk.
1: Nee,
0: zullen we dat doen?
1: Ja, zeker.
0: Hier is hij met zijn allereerste en daar is hij ook groot mee geworden. En laten we hopen dat jij met dat nummer wat je nu hebt uitgebracht ook groot wordt.
1: Laten we het hopen.
0: En dat gun ik voor jou natuurlijk ook precies hetzelfde.
2: Ja, zeker.
0: Hier is hij. We gaan even terug in de tijd, vrienden. Alicia.

0: vader is omarmd door duizenden fans natuurlijk. Hè? En merk jij dat die fans ook een beetje naar jou toe trekken, Louis?
1: Jawel, eigenlijk wel. Ik heb een paar maanden geleden heb ik een filmpje op mijn socials gezet van Alicia. En ja, eigenlijk heel veel reacties over mij en mijn vader van de stemmen, zeg maar, dat die op elkaar lijken. En ja, ik merk wel dat die fans ook meer naar mij trekken nou, zeg maar.
0: Ja, trots hè?
1: Ja, zeker weten, 100%.
0: Ja, je bent in de armen gesloten bij Frank van Etten.
1: Yes.
0: Frank is een van de grootste volkszangers van Nederland, denk ik. En ook rock'n'roll. Het gaat allemaal met pieken en dalen bij hem natuurlijk. En je mag mee in zijn... Ja, vertel het zelf maar. Je mag mee in zijn slipstream, hè, eigenlijk.
1: Ja, ik mag in februari mag ik mee naar Gelredome. Dus ja, dat is natuurlijk super spannend, maar echt super mooi. Want ja, het is wel een plek waar je eigenlijk niet zomaar komt. Mm-hmm. En daar ben ik hem ook heel erg dankbaar voor, dat hij me zo meeneemt. En ja, hij helpt me aan alle kanten eigenlijk.
0: Ja, dat is toch waanzinnig.
1: Ja, maar zeker.
0: Ik zou zeven kleuren, toch? Als ik daar ja, op het podium ja, zou moeten stappen.
1: Dat zei ik ook al tegen hem. Dat had ik ook al gezegd tegen hem. Maar hij zei, dat moet je niet doen, jongen. Ik zeg, nee, ik trek wel een pamper aan. Nee, maar...
0: Hartstikke leuk. In februari dus.
1: Ja, 27 februari.
0: Huisje op wielen?
1: Huisje op wielen XXL.
0: Oh, gaaf. Dus ja, wat is jouw grote podium geweest, Mike? Heb jij al een dik podium gehad eigenlijk?
2: Ja, ik denk bij mij het grootste podium geweest bij Mega Piratenfestijn en dan Klazina Veen. Dat was ook wel echt, dat was wel echt top. Mooie, ja. Mooie tent ook. Ja, dat vond ik ook echt wel leuk. En,
0: dan sta je achter die deur en dan gaat die deur open.
2: Ja,
0: en dan,
2: ja. Ja, dat was echt leuk. Backstage ook hoor. Dat, iedereen best relaxed allemaal. Ik vond het wel leuk. Ja, dat was eigenlijk denk ik mijn grootste denk tot nu toe. Ja.
0: Gaaf man, zulke dingen om mee te maken. Ja, je wil natuurlijk al, als artiest, ook als begin, wil je het grootste podium betreden wat er is. Maar als ik dan aan een grote artiest vraag, ja, voor 25 man vind ik het net zo leuk, zeggen ze dan. Maar dan kan ik me moeilijk voorstellen. Je gaat toch voor de...
2: Ja, dat klopt. Ja, ik ben het daar op zich ook wel mee eens. Want als je op een tentfeest staat of iets, dat is ook leuk. Maar ik sta ook wel eens in een woonkamer bij iemand te zingen. En dan is er net wat je zegt, een man of 25, 30. Heb je wel veel meer interactie met iedereen. En dan vaak is het dan ook veel makkelijker om iedereen mee te krijgen. Hoor.
1: Dus wel, misschien nog wel gezelliger.
0: Ja. Dus de bruine kroegje, dat prefereren jullie ook wel.
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan jouw nummer weer een keer doen, Mike. Hier is die. Nog een keertje. Huisje, boompje, beestje.
3: Hier is Rob de Leeuw. De held van de

0: het nou een beetje geregeld, dat huisje, boompje, beestje, Mike?
1: Ja, geen huisje, boompje, beestje.
0: Nee, maar lekker, weet je wel. Ja. Het is precies, ja, ik merk dat jij bent, weet je wel. Omdat het is toch wel dat je een beetje een eigen richting hebt gekozen.
1: Ja, nee, klopt. Dit is ook wel echt een nummer. Ja, ik ben er zelf op zich wel trots op, want het is wel iets wat ik zelf echt mooi vind. En ook wel een beetje de kant die ik op wil, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het steeds altijd wel een beetje moeilijk hoor, en zoeken, maar...
0: Blijf moeilijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Of je nou 100.000 volgers hebt, of een miljoen, weet je wel, of 10. Het blijft altijd moeilijk. Elke artiest blijft zoeken.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Neem het maar van mij aan.
1: Dat maakt het ook wel leuk, denk ik. Dus.
0: Zo is het. Afgelopen vrijdag zijn de bouwers weer begonnen, vrienden.

de allernieuwste. Die zit in mijn hoofd. De zomerrit voor 2026. Hij kan niet ontbreken in dit radioprogramma natuurlijk bij Rob de Leeuw. Wij houden het Hollands. Hier is die, Rutger van Barneveld en de zwoele zomer.

0: Ja, Rutger van Barneveld was dat natuurlijk. En de zon zien zakken in de zee. De zwoele zomernachten. En we hebben in de tweede uur... Eigenlijk zou Frans Duits in de tweede uur zitten, jongens. Ik had het al verteld natuurlijk. Maar ja, fijn dat jullie de tijd en ruimte willen maken om in de tweede uur te zitten. En toch nog een stukje in het eerste uur. Wat zijn jouw plannen, Louietje? Natuurlijk, we gaan uitkijken naar Frank van Etten. Naar het feestje op wielen, zo maar te zeggen. Ga je gewoon voor de lol verder met leuke liedjes uitbrengen? En de focus ligt je op je voetbalcarrière?
1: Maar ja, het is voor de lol, maar het is ook wel deels serieus. Mm-hmm. Want ja, je kan zomaar een hit maken en je bent binnen, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik ga gewoon nog een paar singles uitbrengen. En ik zie het allemaal wel eigenlijk.
0: Doet dat een eigen beer of heb je al een maatschappij om je heen?
1: Ja, ik doe het allemaal gewoon bij Frank van Etten zelf. Gewoon.
0: Bij Frank bij Zero gewoon. Dus je hebt al een klein contractje met Frank getekend.
1: Nog geen contract. Het is allemaal gewoon...
0: Vrijblijvend nog.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Maar wat niet is, kan nog komen, hè?
1: Ja, wie weet.
0: Wat de toekomst brengt. Hey, ik vond het in ieder geval fijn dat je hier was. Dank je wel hiervoor.
1: Ja, zeker, 100%. Leuk dat het mag komen.
0: Ja, zeker. En het zal niet de laatste keer zijn, toch? Want dat hebben we met Mike ook gezien. Het is je derde keer al volgens mij, Mike, of niet?
2: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, zeker. Ja. En ik hoop dat je nog vele leuke plaatjes uitbrengt. En ga gewoon door met wie je bent, Louis.
1: Ja, superbedankt. Ja?
0: En we gaan hem nog een keertje draaien, De Zon in Mijn Leven. Hier is die Louietje Dame. Ja.

0: wat is er nou niet leuker om over Nederlandstalige muziek te praten, Mike Riva, toch?
1: Ja, zeker weten. Zeker weten.
0: Heb je nooit gedacht om een keer een uitstapje te maken en iets in het Engels te doen of zo?
1: Ja,
0: dat is toch een heel andere. Ja,
1: ja, dat is wel iets anders, dus, ja.
0: Maar moeilijker, denk ik, om het aan de man te brengen, denk ik.
1: Ja, ook, nee. Ook wel, zeker. En nou, sowieso, dat ze nou ook iets anders gewend zijn. Maar ja, ik denk er wel eens over na om het een keer te doen.
0: Mm-hmm. Dus, gewoon voor de fun, denk je?
1: Ja, ik denk dat ik best nog wel een keer zoiets zou gaan doen. Maar ja, wanneer of hoe wat, nog geen idee hoor. Maar ja, lijkt me wel leuk in ieder geval, zeker weten.
0: Ja, jouw toekomstplannen zijn gewoon lekker door blijven gaan zoals het nu gaat.
1: Ja.
0: Je blijft de uitvoerder.
1: Ja, ja, voorlopig nog wel hoor.
0: Maar mocht hij er komen, die hit, dan zeg je dat voor wel, denk ik.
1: Ja, nee. Dan pakken we banen. Dan gaan we ervoor.
0: Het is toch iets wat diep in je hart zit, toch?
1: Jawel, ja, klopt. Ja. Het is hartstikke leuk om te doen. Ja, dat is gewoon het belangrijkste, denk ik. En zelf plezier in blijven houden.
0: Ja, precies. En dat is het.
1: Ja.
0: Nou, blijf dat de komende jaren nog doen. En blijf gewoon gezellig bij ons langskomen, zou ik zeggen.
1: Doen we.
0: We gaan even terug naar 2025. De eerste keer dat je hier binnenkwam met die single, volgens mij, dat komt alleen door jou, toch?
1: Ja, klopt, ja. Ja.
0: Dank je wel dat je hier was, man. En,
1: ja, jullie bedankt. Ja,
0: en tot de volgende keer.
1: Komt helemaal goed, dank je wel.
0: Mike Riva en Louietje Daan.
2: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk.

Siva, samen met Louietje Dame in tweede uur bij ons bij Wij Houden het Hollands. We gaan alweer afscheid nemen, vrienden van Wij Houden het Hollands. Eerste uitzending na natuurlijk

0: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsen Hoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over

0: 107 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Back to the roots.

0: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
8: Back to the roots.

0: van 6 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa.
1: Dit is je wekelijkse dosis country, Americana en alles wat ertussenin hangt. Dit uur openen we met drie songs van Puck Johnson. Horen we het nieuwe album van de maand van Brett Paisley. Staan we stil bij de original van de week van Billy Ray Cyrus. En is er een driewerf made in Holland. Kortom, genoeg te beleven. We gaan van start.

Het album van de maand is Tacklebox van Brad Paisley. En meteen met een zwaargewicht duet. Miranda Lambert schuift aan voor Someone Else's Arms. Paisley, bekend van zijn gitaarvirtuositeit en scherpe pen. En Lambert, een van de grootste countrysterren van haar generatie, vinden elkaar moeiteloos in dit smartelijke duet.

Met een stem vol rauwe soul en country traditie maakt Sarah Lake indruk met haar single If Whiskey Was a Woman. Het nummer pakt de klassieke country thematiek van hartzeer en drank op een hele frisse en krachtige manier aan. Haar beleefde zang, gecombineerd met de stoere rootsproductie, maakt dit een track die niet snel verveelt.

kiss goodbye. Het origineel van de week komt van Billy Ray Cyrus, de man die in 1992 de wereld veroverde met Achy Breaky Heart en decennia later opnieuw furoren maakte dankzij dochter Miley en Old Town Road. She's Not Crying Anymore is het origineel van een song die in het tweede uur nog eens terugkomt in een andere versie. Cyrus blijft, ook na al die jaren, een herkenbare stem in de country.

0: Los Lobos, de Grammy-winnende band uit East Los Angeles, die al sinds de jaren 70 Mexicaanse-Amerikaanse invloeden met rock en country vermengt, brengt met Paddy Wagsong een speelse single. De band is wereldberoemd geworden met een cover van La Bamba, maar laat met dit soort songs horen dat hun eigen repertoire minstens zo veelzijdig is.
1: Heet van de naald.

Old Crow Medicine Show, de band achter de wereldhit Wagon Wheel, brengt hier My Song van het album Cover Stories. Dat album is een eerbetoon aan Brandi Carlile. 10 jaar na haar doorbraakalbum The Story lieten collega-artiesten er ieder hun eigen versie van horen. Old Crow Medicine Show, zelf al jaren een vaste waarde in de Americana, geeft er een eigen, energieke draai aan.

Ashley Monroe, bekend van de Pistol Annies en haar succesvolle solocarrière, keert terug met de sfeervolle single Haunted. Met haar engelachtige, maar weemoedige stemgeluid weet ze als geen ander een mysterieuze sfeer neer te zetten. De subtiele, akoestische begeleiding accentueert de donkere, bezwerende tekst.

0: De eerste song in Made in Holland van dit uur komt van Job Alone, van het album Halfway Volume 2. Een Nederlandse titel die je bijna als eerbetoon aan onze eigen polders kunt lezen. Verpakt in Americana-sferen. Mooi om te horen hoe dicht bij huis dit genre inmiddels wordt gemaakt.
1: Long ago from France came in Huguenots, they believe they sin. Before them there were some Jews. In Portugal they had the blues. Inquisition searched their heads. They came to us for peace and rest. Found

Ook Barney Willemsen vertegenwoordigt dit uur de Nederlands-Amerikanen scene met Big City Nights. Een titel die anders doet vermoeden, maar Willemsen weet er een herkenbare, ingetogen sfeer aan te geven. Weer een naam die laat zien en horen dat je voor goede country niet per se de oceaan over hoeft.

De derde Made in Holland song is van David van Kolwijk, She's Almost Ready. David is al meer te gast de laatste weken. Nederlandse Americana bleef dit uur goed vertegenwoordigd en van Kolwijk voegt daar zijn eigen melodieuze bijdrage aan toe. Precies het soort ontdekking waar Crossroads graag ruimte voor maakt.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Carly Scott Collins is een van de jonge, veelbelovende stemmen in de country op dit moment. En Hang It Up laat goed horen waarom. Ze combineert een klassiek country geluid met een frisheid die bij haar leeftijd past.

Paisley met Treating Whiskey van Tacklebox. Waar hij eerder samen met Miranda Lambert te horen was, doet hij het hier solo. En laat hij zijn gitaarwerk weer flink spreken. Een mooi contrast tussen het duet en dit meer op zichzelf staande nummer.

Kimmy Bitter brengt met Tipsy Twilight een track van haar album Bittersweet. De titel verraadt al de sfeer, een beetje aangeschoten, een beetje weemoedig. Precies op de rand van de schemering. Het is een fijne, sfeervolle song.

We sluiten dit uur af met Zac Top en Good Girls and Cowgirls. Top is een van de opvallendste namen van de laatste tijd. Zijn traditionele bijna jaren 90 geluid slaat aan bij een nieuwe generatie luisteraars die op zoek zijn naar echte country. Een toepasselijke, energieke afsluiter van dit eerste uur. Blijf zitten, want in het tweede uur staan we stil bij het overlijden van Dolly Parton. Horen we hoe Brandy Carlile door collega's wordt vertolkt. En is Turner Cody onze spotlight act. Tot zometeen.

0: 7 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

Welkom bij deel 2. Dit uur een bijzonder moment. We staan stil bij Dolly Parton, die op 80-jarige leeftijd is overleden, met 3 songs uit haar rijke oeuvre. Ook horen we hoe Brandy Carlile dit uur door anderen wordt vertolkt. En is Turner Cody onze In The Spotlight gast. Verder volop nieuwe singles. Jason James opende met Honky Tonks In Mind. James staat bekend om zijn eerlijke, klassiek geïnspireerde countrygeluid, met invloeden die duidelijk teruggrijpen op de honky-tonk-traditie. Een stevige binnenkomer die precies de sfeer van dit uur zet. Traditionele country zonder opsmuk.

Nu twee songs waarin collega-artiesten het werk van Brandy Carlile vertolken, onze act van de maand. Die Everett Brothers, het Amerikaanse broederduo uit North Carolina, brengt Have You Ever. Terwijl Kris Kristofferson, de legendarische songwriter en acteur, die we eind 2024 verloren, met Turpentine hun bijdrage levert. Carlile zelf brak in 2018 groot door met dat album. Mooi om te horen hoe verschillend haar songs klinken in de handen van anderen. Bij de Everetts wat luchtiger, bij Kristofferson juist doorleefd en sober.

Brad Paisley met Tell Me Your Life Story van Tacklebox. Een song die, zoals de titel al zegt, draait om verhalen ophalen. Precies het soort songwriting waar Paisley al zijn hele carrière goed in is. Weer een andere kant van hetzelfde album dat we deze maand op de voet volgen.

Van het album Outskirts of Town komt dit duet van Mo Pitney en Jake Worthington. Beide heren gelden als bewakers van de traditionele country. En dat is in deze titel en de uitvoering goed te horen. Een eerbetoon aan het ouderwetse geluid.

de van Hawaii afkomstige zanger Jos Tatofi, vaak de Luther van Dros van de Stille Oceaan genoemd, maakt een verrassende en geslaagde uitstap naar de country roots op zijn single Baby Blue, geschreven door Hans Bouwens van de George Baker Selection. Zijn fluweelzachte, krachtige stemgeluid geeft deze ballad een unieke, soulvolle lading die je zelden hoort in het genre.

0: Eerder in deze aflevering hoorden we het origineel van Billy Ray Cyrus. Hier is de versie van de Zuid-Afrikaanse formatie West. Interessant om de twee uitvoeringen naast elkaar te zetten en te horen welke keuzes een andere artiest maakt met dezelfde song. West geeft het geheel een iets eigentijdser jasje.
1: Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kenny Chesney, een van de grootste stadionvullers die de country kent, brengt met Silver Sands Marina precies het soort ontspannen, kunstgeoriënteerde song waar hij zijn naam mee heeft gevestigd. Zon, water en country. Het is zijn handelsmerk en het werkt hier weer als vanouds.

Dan nu het moment waar we dit uur speciaal ruimte voor maken. Dolly Parton is onlangs op 80-jarige leeftijd overleden. Haar familie liet weten dat ze vredig thuis in Nashville is heen gegaan. Iets meer dan een jaar na het verlies van haar man Carl Dean. Wij herdenken haar met drie songs. Te beginnen met Tomorrow is Forever, haar duet met Porter Wagoner uit 1970. Daarna Here You Come Again, een van haar grootste crossover-hits. En Eagle When She Flies, een song die haar kracht en onafhankelijkheid als vrouw in de muziekindustrie treffend samenvat. Parton verkocht in haar 60-jarig durende carrière meer dan 100 miljoen platen en schreef duizenden songs, waaronder Jolene en I Will Always Love You. Deze reuzin van de country is niet meer, maar haar songs zoals deze drie blijven overeind. Rest in peace, Dolly.

Carly Pearce, bekend van hits als Every Little Thing en What He Didn't Do, brengt met You Can Have Him weer een herkenbaar staaltje moderne mainstream country. Pearce weet feilloos de balans te vinden tussen persoonlijke teksten en radiovriendelijke productie. Een stevige, zelfverzekerde single.

Piet Astudillo brengt met Goodbye Texas Tornado een emotioneel en eervol eerbetoon aan de rijke geschiedenis van de Tejano en Tex-Mex muziek. Astudillo, bekend van zijn werk met Selena y Los Dinos, combineert traditionele Latino-invloeden met warme country-elementen. Het nummer is een weemoedige groet aan vervlogen tijden en muzikale helden, omlijst door prachtig accordeonspel en meeslepende zang.

De gast in de rubriek In de Spotlight is Turner Cody met twee songs. Cigarettes Inside en Delmer Avenue laten samen goed horen waar Cody voor staat. Rauwe, verhalende Amerikanen met een flinke dosis eerlijkheid. Twee songs, sober geproduceerd met een nadruk op tekst en stem.

We sluiten deze aflevering af met Miranda Lambert, die we eerder al hoorden in duet met Brad Paisley. Nu solo met haar nieuwe single Till the Going's Gone. Lambert is een van de grootste namen in de hedendaagse country, met een indrukwekkende lijst awards op haar naam. Een gepaste, krachtige afsluiter van deze 2 uur durende aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Crossroads.

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
2: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: live. Drechtstad FM.
1: Ja, goedenavond, welkom bij Club Live met vanavond een opname opgedoken uit ons archief van in dit geval Eric Kills.
2: Yeah man, stays on the bass, Nick Hayes on the drums.

0: Wow.
1: You are my depression.
0: That sounds so good, man.

0: for Rafael Sadillo.
1: Thank y'all so much. Come see me downstairs. Thank you.
0: En de Club Live hoorde je vanavond een opname uit ons archief van...
2: Jouw stad, jouw radio.
3: Kretsland FM.
2: Met het nieuws van 9 uur.
4: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
6: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
7: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
5: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
8: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je

Exact 9 over 9. Het is tijd voor Sound and Tracks op Drechtstad FM en Atos Radio tot 11 uur met gevarieerde muziek.

Ik ga even terug naar de jaren 80. Toen was daar in 1983 een gezelschap met de naam Software. Ja, dat was eigenlijk een beetje het begin van de software, zou ik bijna zeggen. In ieder geval een duo bestaande uit Peter Mergener uit Duitsland en Michael Weisser. Nou, deze twee mannen die maakten in die tijd elektronische muziek. Een album kwam uit onder de naam Chip Meditation. Inmiddels 40 jaar geleden. En dat hebben ze in Duitsland geweten. Want ze wilden die plaat opnieuw uitbrengen. In een verbeterde versie. Dat heet dan remastered. Nou ja, allerlei termen die er een rol in spelen. Om dat zaakje weer helemaal up-to-date te maken. Muzikaal gezien. Qua melodie is het precies hetzelfde. Ik geloof nog wat extra stukken. Zo hier en daar. In ieder geval oorspronkelijk uitgebracht op Innovative Communication, het label van Klaus Schulze. En nu heeft Spheric Music heeft het opnieuw uitgebracht. Chip Meditation 2025. We gaan luisteren naar Chaos and Order. Tot 11 uur kun je luisteren naar Sound and Tracks.

Mooie muziek van in dit geval Jerome Froese. En Jerome Froese is de zoon van Edgar Froese. Daar wordt hij helemaal ziek van als je dat vertelt. Maar goed, in dit geval even vermelden van zijn laatste album Sunsets in Stereo. En dat komt uit 2025. Daarvoor Mike Oldfield uit 1979 van het album Platinum. En daarvoor we starten met Peter Mergener en de band uit de band Software. Het is een soloalbum trouwens, Chip Meditation. In de 2025 uitvoering. We gaan door met, jawel, Vangelis uit Griekenland van het album Voices. Ga je horen naar het titelnummer Voices Vangelis.

Razend krappe muziek van deze Griek Evangelios Papathanasios, zo heet hij officieel. Of heette hij, want hij leeft niet meer. Ja, we kennen hem onder de naam Van Gelis, dacht ik ooit, toen ik die naam zag. Maar ja, dan zeggen ze in het Engels, zeggen ze Van Gelis. En wij maken er Van Gelis van. En zo wilde ik het houden. Ja, prachtige plaat uit 1996, The Voices. Je hoorde twee stukken, Voices en Echoes. En als je goed luistert, dat heeft hij zo mooi gedaan. Die eerste track, Voices, wordt in het tweede deel Echoes, geëchoed letterlijk. Allerlei mooie, subtiele elementen van het eerste nummer worden hierin verwerkt. En dan krijg je dit prachtige muziekstuk. En dan te bedenken dat deze man nooit enige lessen heeft gehad. Hij is een autodidact geweest en hij heeft de meest waanzinnig mooie muziek op de plaat gezet. Waarvan akte, ja, ik zeg altijd, zijn muziek blijft. Dat is de legacy, dat is zijn erfenis. Maar ja, hij had nog zoveel mooie dingen kunnen doen. Maar helaas, COVID bracht daar helaas verandering in negatieve zin. Hij overleed 4 jaar geleden. We gaan muziek draaien van meneer Carlos Santana. De laatste tijd heb ik erg veel zin om dat soort dingen toch weer eens even uit de mottenballen te halen. 1981, het mooie album Z-Bop. Je gaat luisteren naar Changes. Hier is Santana.

Mooie muziek van Symphony X en het Paradise Lost van het album Paradise Lost uit 2007. We hebben er nog eentje te gaan tot de klok van 10 en dan het nieuws en dan zometeen de B-kant. Sound and Tracks 162 van 30-8-2026. We gaan eruit met Asia. Hier is Soul Survivor.

0: van 10 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je?

De opener was van Spax Beard uit de Verenigde Staten Los Angeles, opgericht in 1992 door de broers Neil en Alan Morris. Dit komt van het album X uit 2007 en je hoorde Edge of the In Between. Nou, denk daar maar eens even goed over na. Je bent weer terug bij Sound & Tracks op Drechtstad TV Natos Radio. Het is 9:15, zondag 30 augustus 2026. En we gaan nog eventjes terug naar die meneer die ook op kant 1 heb gedraaid. Maar het kan niet, het kan niet anders. Ik moet af en toe Oldfield draaien. Ja, Mike Oldfield in dit geval. En je gaat luisteren naar North Star, Mike Oldfield.

Nou, de cd-speler die geeft het op. Dus we gaan even over naar deze Franse dame. Zaz, je veux.

Nou, we gaan even het rijtje af. Ik gaf al aan, de cd-speler die begaf het. Dus ik heb het eventjes moeten aanpassen. Maar dat is allemaal weer goed gekomen. Ik heb er gelukkig twee, dus dat scheelt. Na Oldfield, Mike Oldfield, draaide ik muziek van Stephen Wilson. De zanger-gitarist van... hoe heet die band? Nou, dan ben ik even, die ben ik even kwijt. Goed, er komt zo meteen wel The Wizard, daarna van Uriah Heep uit 1972 van het album Demons and Wizards. En daarna ging het fout met Jean-Michel Jarre, Rendezvous Part 4. Ik weet niet, hij wilde niet. Dus toen kwam daarna als invalster Zaz, dus Franse zangeres Zaz met Je Veux. En als laatste prachtig Der Spura, Wolfram Spura. En dat nummer wat je net hoorde, dat is slechts een gedeelte van Sucrology. Dan heb ik er nog eentje te gaan met datgene wat ik van plan was. Nou, laat ik die maar even instarten. Dat is een band die ik al een tijd niet gedraaid heb. En dat werd tijd dat we dat alsnog weer een keer zouden gaan doen. Dat is de Brits. Nee. Dat gaat niet helemaal goed. We gaan eens even kijken wat er aan de hand is. Want ik dacht dat we er redelijk doorheen kwamen. Nou, ik heb hem te pakken. Ja, in dit geval de band, de Engelse band Barclay James Harvest. Daar wil ik een nummer van draaien. En als het nog een beetje lukt, dan heb ik ook nog ruimte voor een stukje Oldfield. Even kijken. Nou, die is ook zoek, zo te zien. Goed, nou, dan doen we even wat anders. Dan gaan we over tot... Moet ik eventjes kijken, want... Oh, hier heb ik hem al. Excuses. Even kijken. Nou, dat wordt toch wat anders in dit geval. We gaan muziek draaien van Marillion. Dat doen we met Lavender.

Het nummer van Marillion van het album Misplaced Childhood, Lavender. Ja, ik heb hem toch gevonden uiteindelijk. Barclay, James Harvest, moest er toch wel van komen uiteindelijk. Once Again, en daarmee gaan we de show besluiten. 162 sound and tracks van 30 augustus 2026. Volgende week ben ik er wederom met een nieuwe aflevering van dit programma. En tot 11 uur, Barclay, James Harvest.

0: Jouw stad, jouw radio. Kreeg FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
9: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.
9: Drechtstad FM.

0: Middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
1: Wat een geweldig begin, hè? Ja, ik denk ik laat er helemaal uitzingen voor de verandering. Carly Simon, You're So Vain. Een prachtig nummer uit 1973, zo lang geleden alweer. Aan het begin van de show. Hey, fijn dat je erbij bent. Ik ga lekker veel muziek voor je draaien zometeen. En dat niet alleen. Ik heb ook een paar ontzettend leuke onderwerpen die ik graag met je wil behandelen. Waaronder een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Want hij ging de straat weer op en vroeg aan de mensen op straat: waar denkt u nou het meeste aan op een dag? Ja, dat zijn misschien hele intieme vragen, weet jij veel. Maar er komen hele mooie antwoorden op. Dus blijf lekker luisteren, dan komt het zo meteen naar je toe. Midas Dekkers is ook van de partij met een mooie column. Hij gaat het hebben over de ijzervreter. Is hij verroest of nog niet? Je hoort dat straks. En we gaan met Gabrielle praten over haar reis met We Here For You. Nou, wat is dat nu weer? Nou, interessant hoor. Dus blijf lekker luisteren, want het komt allemaal naar je toe. Helemaal gratis en voor niks. En het wordt afgewisseld natuurlijk met hele prachtige muziek.

0: Jan Anderson, een geweldige combinatie met de Griekse componist Vangelis. I found my way home. En de Backstreet Boys worden ervoor met As Long As You Love Me. Goed, Nederland lijkt het land te zijn waar niets echt vanzelf gaat. Hoewel. Er wordt flink vergaderd, overlegd en gebrainstormd. En heeft u dat nou ook, hè, op uw werk of in het verenigingsleven? Volgt u diezelfde weg, zou je denken? Goeie vraag, hè? Waar denkt u nou het meeste aan op een dag? Aan al die vergaderingen of aan andere dingen? En de antwoorden van de mensen op straat komen nu.
1: Het leven in Nederland is best ingewikkeld. Het ligt allemaal niet zo voor de hand. En dan moet u van alles regelen en bedisselen. En vooraf ook vooral bepalen. Dus de vraag ligt voor de hand. Waar denkt u het meest aan?
2: Goedemiddag, mevrouw. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke, lichtvoetige vragen. Geen ellende. Dus niet over politiek
3: en
2: zo.
3: Okay, ja.
2: Man met hond vragen. Weet u dat nog?
3: Ja, dat is van vroeger.
2: Ja. Nou, dat is het ongeveer. Ja, ik ben niet van man met hond. Nou, dan vraag ik dus, waar denkt u het meest aan op een dag?
3: Waar denk ik aan op een dag?
2: Ja.
3: Aan sporten en aan mijn werk.
4: Waar ik het meest aan denk?
2: Ja, niet al te privé.
4: Dat ik hem prettig doorbreng.
2: Ja.
4: Daar denk ik altijd aan.
2: Moet niet heel privé worden, zeg.
5: Wat ik allemaal moet doen.
2: Ja.
5: To do, met het doellijstje.
2: Ligt u eens een tipje van de sluier op? Wat doet u zoal?
5: Een boodschapje, sporten. Nu in de vakantie is leuk te doen met mijn dochter.
2: Oké. En ligt dat op stoom? Samen met de dochter iets doen? Is dat al geregeld?
5: Ja, zeker. We hebben vanmorgen wat leuks naar de kinderboerderij geweest.
2: Oh.
5: Nu is even met papa een boodschapje doen. En vanmiddag gaan we nog even naar de speeltuin, denk ik.
2: Ja, het is vakantietijd. Ja,
5: ziek. De hele dag thuis zitten, dat is niet leuk natuurlijk. Nee, als je vakantie hebt, moet je ervan nemen, toch?
2: Ja.
5: We zijn al op vakantie geweest. Ze gaat met opa en oma nog een weekje, over 2 weken. En dan is het weer tijd om naar school te gaan.
6: Hoe het de dag doorkomt.
2: Ja, oh.
6: Beetje wel. Want mijn vriendin zit momenteel bij de fysist.
2: Oh.
6: En dan loop ik hier nog even een rondje. En dan kijken we straks wel weer wat we gaan doen.
2: U bent een beetje... Maar hoe lang gaat dat duren? Is dat heel lang? Nee, toch?
6: Nee, een half uurtje. Maar dan loop ik gewoon eventjes te struinen hier.
2: Ja. U heeft het wel vaker gedaan, neem ik aan. Of niet?
6: Ja, dat doen we wel vaker, ja.
2: Maar hoe houdt u zichzelf nou zoet tijdens dat visagistenwerk?
6: Ja, ik hou me wel zoet. Dan een boodschap halen. Ik struin wel wat rond ook.
3: Ik plan altijd heel mijn dag, dus ik weet precies wat ik moet doen. Nou, meestal te veel gepland. Maar ja, ik heb alles naast werken, sporten, wat ik wil doen. En goed voor mijn gezin zorgen, moet alles gepland zijn. Ja, dus ik plan heel mijn dag.
2: Ja, eigenlijk wel, dat klopt. Ja, natuurlijk.
3: Dus ik heb lijstjes en ik streep het af.
2: En de planning werkt?
3: En de planning werkt,
2: dat klinkt goed.
3: Ja.
4: Ik ben natuurlijk gepensioneerd, dus ik kijk per dag naar het weer en hoe ik me voel. En hoe ik hem ga invullen. En die vrijheid heb ik. Dat is al onbetaalbaar. Als je heel lang hebt gewerkt. Ik heb 50 jaar gewerkt. Dus ik dacht, dus dan zeg ik tegen mevrouw, wat gaan we vandaag eens doen? En dan verzinnen we dat gewoon.
2: Maar als je zo lang gewerkt hebt, kan het wel zijn dat je denkt, moet ik in godsnaam gaan doen? Maar dat is dus over. Dat is nooit geweest.
4: Nee, heb ik nooit gehad.
2: Nee?
4: Nee, ik heb geen zorg gehad. Als je 50 jaar gewerkt hebt, dat is prima. En dan je roept je leven lang, later ga ik dit doen.
2: Ja?
4: En op een gegeven moment, als je 50 jaar gewerkt hebt, dan is het later. En dan moet je het gaan doen.
2: Nou, heeft u iets van een hobby of zo gehad?
4: Ja,
2: of iets
4: wel. Ja, sporten.
2: Oh.
4: Tennis, voetbal. Nou, gewoon hele simpele dingen, hele basale dingen. Tuinen onderhoud, beetje klusjes, weggaan.
2: En er voelt er zich fijn bij.
4: Ja, heel prettig.
2: Volgens mij wel.
4: Ja, heel prettig. En de gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste.
2: Nou, u komt aanrijden met de fiets. Waar denkt u nou zo al aan op een dag?
3: Wat ik die dag moet doen. En mijn dochter is zwanger, dus daar ben ik heel erg mee bezig in mijn hoofd.
2: Ja.
3: Ja, in deze tijd, waar gaan we heen op vakantie?
2: En gaat de dochter ook nog mee?
3: En misschien, als we in Nederland blijven, zal ze wel een paar dagen meekomen, ja.
2: Dus niet hoogzwanger?
3: Nog niet, nee.
2: Toch een stukje privé, maar goed.
3: Ja, maakt niet uit.
2: Maar Nederland, waar denkt u aan? Ook nog even gelijk dan maar.
3: We gaan met de hond, dus dan denk ik aan de Veluwe.
2: Oh, leuk.
3: Ja.
2: Ja, de Veluwe.
3: Ja.
2: Nou, dus dat speelt door uw hoofd als u zo al
3: bezig bent. Ja, inderdaad. Ja, mijn hoofd ratelt door.
2: Waar denkt u nou zo het meest aan op een dag?
4: Op een dag?
2: Ja, waar denkt u het meest aan?
4: Nou, hoe ik mijn dag in ga delen. Lekkere vrije tijd. Leuke dingen ga doen. Af en toe een boodschapje. Lekker een babbeltje op de dorpsstraat.
2: Ja, zoals nu.
4: Zoiets, ja.
2: Maar dat ligt op stoom, dat lukt?
7: Ja, geen enkel probleem.
2: Er zijn mensen bijvoorbeeld heel druk en zo, of die weten niet hoe ze moeten ontspannen?
7: Ik ben wel druk, maar ik ontspan maar regelmatig op de golfbaan. Dus, ik maak me eigenlijk niet zo druk.
2: De golfbaan, dat is een hele bijzondere manier van ontspannen.
7: Nee.
2: Inspanning en ontspanning tegelijk.
7: Het is lekker een uurtje vier lopen. Af en toe tegen een balletje slaan, dan heb je toch een kilometer of 10 weg of zo. Dus.
2: Hallo, maar 4 uur zei je dat nou?
7: Ja. Ik heb alle tijd, ik ben gepensioneerd. Dus.
2: Ja, nee, oké. Maar is dat de gemiddelde tijd die ervoor staat?
7: Ja.
2: Zo.
7: Soms langer als de baan moeilijker is of het druk is. Maar ik kan mijn tijd er prima doorbrengen en af en toe een keer trainen. En dan pakken we natuurlijk ook hol 19, hè.
2: Wat is dat nou weer?
7: Het restaurant.
2: Ah, ik voelde hem aankomen ook.
8: Drechtstad FM. Enige.

0: een mooie herinnering aan het Eurovisie Songfestival, zou je kunnen zeggen. Van Marie. Maak wel een zootje van vandaag, hè?
1: Ja.
0: Maar wel lekker. Uit het Eurovisie Songfestival van 1977. En zij won met dit prachtige lied. L'oiseau et enfin, nature. Verder hoorde je David McWilliams met 3 o'clock Flamingo Street. Van ook een hele tijd geleden. En dat speciaal verzoek van Jeroen van Gent in aansluiting op zijn reportage. Over een paar minuten hebben we een hele aardige column. We gaan het hebben over de ijzervreter. Maar is dat een man? Is dat een dier? Is dat een vrouw tegenwoordig? Wat doen ook aan emancipatie natuurlijk. Wat is het? Je hoort het zo meteen na Lisa Lois en No Good For Me.

0: De ijzervreter. Stalen zenuwen, een ijzeren wil, spieren van staal. Een mens wil zoveel mogelijk van ijzer wezen. Maar het blijft bij willen. Terwijl er in ons lichaam voldoende water zit voor 40 potten thee en vet genoeg om er voor een jaar zeep van te zieden, heb je amper voor een spijker aan ijzer in je lijf. Meer is niet nodig. Maar minder mag ook niet. IJzer is nodig voor rood bloed. Zonder het rood van je bloed krijgen je cellen geen zuurstof en zonder zuurstof ga je dood. Het probleem is dat die spijker een beetje roest. Elke dag gaat er zo een beetje ijzer van verloren. Vrouwen verliezen bovendien enkele dagen per maand extra. Met elke tampon verdwijnt een kopspijkertje in de vuilnisbak. Dat verlies moet worden aangevuld. Maar hoe? Hoe eet je een spijker? Domme mensen proberen hun spieren te stalen op de enige school waar je niks leert. De sportschool. Minder domme mensen slikken staalpillen en de minst dommen drinken pleegzuster bloedwijn. Daar zit behalve een beetje ijzer een boel in van een stof die buitengewoon goed door het lichaam wordt opgenomen, alcohol. Daar kikkert het sufste oudje nog van op. Het beetje ijzer dat in elke rode wijn zit daarentegen wordt even slecht opgenomen als welk ijzer ook. Ons lichaam is er niet zo dol op. Terwijl andere voedingsstoffen grotendeels tot eigen vlees en bloed worden verwerkt of nieuwe energie leveren, gaat 90% van het ijzer er van onderen weer net zo hard uit als het er van boven is ingekomen. Er moet dus heel wat ijzer in je eten zitten, wil er iets van blijven hangen. Vroeger, toen er nog veel in ijzeren pannen werd gekookt, was dat geen probleem. Maar moderne vrouwen staan veelal bleek van de bloedarmoede achter de glimmend chromen pannen van de potterie, de kokerij of de keukenet. Een van de weinige dieren die ijzer voor 100% op kan nemen, is de krab. Zet je hem in een aquarium waarin behalve water alleen ijzerveilsel zit, dan neemt hij bij elke vervelling ijzerdeeltjes op. In zijn evenwichtsorgaan. Normaal werkt het zintuig op zandkorreltjes. Die drukken door hun gewicht op de fijne zintuighaartjes en vertellen de krab zo in welke positie hij zich ten opzichte van de zwaartekracht bevindt. Met ijzerveilsel gaat het net zo. Tot de bioloog die het ijzerveilsel in het water heeft gedaan eraan komt met een sterke magneet. Zo kan die de krab in alle standen laten zwemmen, slagzij of op zijn kant tot op zijn kop toe. Dat vinden biologen leuk. Gewone mensen houden meer van Poppy de Sailor Man. Die haalt het ijzer voor zijn stalen spierballen uit spinazie. Eén blik spinazie en hij kan de hele wereld aan. Popeye stamt dan ook uit de tijd dat voedingsdeskundigen bij gebrek aan onverzadigde vetzuren en linksdraaiende yoghurt alleen nog ijzer en levertraan hadden om ons mee lastig te vallen. Voor je ijzer moest je veel bladgroenten van ze eten. Nu zit er in spinazie best wel ijzer, al is het niet zoveel als in allerlei andere groenten, maar dat gaat bij het inblikken verloren. Gelukkig dus dat er ook een tekenfilm van Poppy is waarin hij zelf zijn spinazie verbouwt, liefderijk plantje voor plantje met een gietertje begoten. Maar nog liefderijker meteen daarna weer, plantje voor plantje met een doekje afgedroogd. Anders gaat de spinazie roesten.
1: Drechtstad FM. Enig.

0: De Nederlandse vertaling van Je suis venu te dire que je m'en vais. Mooi nummer van Jo Lemaire uit België. En ze zong hem zelf in het Nederlands.
1: Mooi.
0: Ik kom je zeggen, zo heet het dan opeens. En Bob Seger en de Seal for Bullet Band met Against the Wind. Nou, daar gaan we niet aan beginnen aan wind. We gaan zo meteen luisteren naar een mooi stuk werk van Tera Cox. Zij gaat praten met Gabriella. Die gaat samen met Benjamin naar Zuid-Afrika om verslag te doen van de activiteiten al daar. Ze willen daar mensen die geen toegang hebben tot hoorzorg helpen. Komt er allemaal aan na deze prachtige muziek. En ik hoop dat je ervan kunt genieten met jouw oren van Bill Withers en Grover Washington. Luister mee naar Just the Two of Us.

0: Weer aan tafel Gabrielle Rozebel. En zij is onder andere coach, storyteller en creative director. En ze gaat binnenkort op reis met een bijzondere opdracht. Welkom Gabrielle.
1: Dankjewel.
0: Gabrielle, voor we naar die reis gaan, hoe ziet jouw werk er nou uit? Wat doe je precies?
1: Ik ben eigenlijk een jongerencoach, ambulant begeleider. En ik help jongeren om hun leven weer op te pakken. Om weer mee te doen aan de samenleving. En eigenlijk ook wel ouderen, maar meestal ben ik bezig met jongeren. En daarnaast ben ik storyteller en schrijf ik heel veel.
0: Voor?
1: Voor mezelf, voor gemeentes en voor verschillende websites.
0: Mooi. En dan ga je binnenkort die bijzondere reis maken.
1: Zeker weten.
0: Waar gaat die naartoe?
1: Kenia.
0: Kenia.
1: Ik ga naar Kenia.
0: Nou, ja. Ik wil eigenlijk van A tot Z alles weten. Hoe ben je daartoe gekomen? Hoe loopt het traject? En wat zijn de plannen?
1: Nou, ik ben bevriend met de oprichter, Benjamin, van We Here For You. En hij vroeg, omdat ik de storyteller ben, om eigenlijk mee te gaan met hem om het verhaal achter... om het verhaal te vertellen. Om dicht bij de emotie te blijven, zeg maar, van de mensen. Want zoals, weet je, hij maakt daar natuurlijk dingen mee.
0: Wat gaat hij daar precies doen?
1: Hij gaat ervoor zorgen dat de mensen daar weer kunnen horen.
0: Oh, belangrijk.
1: Ja,
0: als audicien.
1: Audicien, ja, klopt. En ik ga ervoor zorgen dat hetgeen wat ze ervaren en voelen, dat dat wordt omgezet in woorden.
0: Wauw, zodat wij hier in Nederland er wat van kunnen horen en beleven en voelen misschien
1: ja,
0: wel.
1: Ja, precies. Ja, ik zeg eigenlijk gewoon, want je kan heel veel zien, maar je kan ook even horen. En ik denk dat er wel hele mooie verhalen achter zitten.
0: Mag ik dan zo zien dat je eigenlijk gewoon helemaal met Benjamin meegaat als een soort shadow? En dat je gewoon alles documenteert in je woord, in je in beeld misschien wel?
1: Ja, het wordt een soort van documentaire waarin veel wordt verteld over de omstandigheden. Maar ook het proces daar naartoe. En uiteindelijk het horen. Wat betekent dat nou echt? Wat doet het voor je, zeg maar?
0: Nou, is het natuurlijk gewoon je werk. Dus je gaat dat verhaal maken voor ons hier in Nederland. Maar doet het ook wat met jezelf?
1: Ja, ik vind het een gevoelig onderwerp, moet ik zeggen. Kijk, wij hier, wij horen gewoon. Het is vanzelfsprekend voor ons. Maar voor anderen helemaal niet. En ik gun het ze om de vogeltjes te horen. En maar ook zelf gewoon een andere vorm van stilte, zeg maar. Dus het is heel, heel bijzonder. Dus je denkt er wel over na, ja.
0: Ja.
1: En als je daaraan kan bijdragen door hun verhaal naar buiten te dragen, dan is het gewoon heel mooi.
0: Ja, heeft dat ook een link met je werk hier? Dat gevoel van verbondenheid, van dat mensen weer kunnen communiceren?
1: Ja, ik denk dat woorden wel verbinding brengen. Ik kan het niet altijd heel goed uitleggen, maar ik weet wel dat als iemand iets voelt, dat ik dat kan beschrijven en dat dat weer heel anders wordt verwoord. Dus het is verbindend wat ik ga doen en het is ook verhelderend.
0: Kijk je er naar uit of vind je het ook best wel spannend?
1: Ik vind het heel spannend.
0: In welke zin?
1: Sowieso ben ik bang om te vliegen. Maar dat komt heel goed, denk ik. Maar ik vind het ook heel spannend om te zien van oké, hoe leven ze daar? En wat gaat het met me doen? En hoe gaat het mij veranderen, zeg maar? Want wij brengen verandering, maar zij brengen ook heel veel verandering in ons.
0: Wat verwacht je? Wat denk je?
1: Dat vind ik een hele goede vraag, want ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee, je gaat er lekker gewoon helemaal open in.
1: Ja, precies. En ik laat het op me afkomen. En ik ga op gevoel af, dat is wat een storyteller doet.
0: Ja. Heb je eerder zoiets gedaan, dat je echt een hele documentaire maakt in het buitenland?
1: Nee, maar ik ben op dit moment wel bezig met documentaires maken, maar dat is in Nederland. Voor mezelf en voor nog een opdrachtgever.
0: Als je nou terugkomt, heb je natuurlijk een heleboel materiaal, maar zoals gezegd, het doet ook wat met jou. Je hebt ook bagage in je hoofd meegenomen.
1: Ja.
0: Hoe gaat het dan verder met al dat ruwe materiaal? Ga je dat zelf allemaal knippen en in volgorde zetten? Hoe loopt dat?
1: Ook dat moet ik voelen, ik denk. Want als je alles bij elkaar hebt in volgorde en het is klaar om getoond te worden, blijft er natuurlijk nog wat over. En wat je daarmee gaat doen, ja. Je kan het verwerken in een poetry, of in een boekje, of in de aftermath, of aftermovie. Kan ook, ik weet het
0: wat
1: niet.
0: Wat goede ideeën heb je allemaal, zeg.
1: Ja. Oh ja, dankjewel.
0: Nou, een boekje vind ik ook wel heel erg leuk. Ja, ik ben heel erg van de boeken. Waar kunnen we jouw werk uiteindelijk zien? Want die reis moet nog komen, maar als je terugkomt met dat materiaal, je hebt het geknipt, geplakt, boekje, misschien wel, weet ik wat, waar kunnen we het zien? Of misschien op een site?
1: Die is eigenlijk, die moet nog komen, zeg maar. Maar als je toch wat zou willen zien, dan kun je gaan naar www.lomacreatives.nl. Daar zie je ongeveer wel wat voor werk ik doe.
0: Oké, en ik zag dat als ik jouw naam google, komt er ook van alles tevoorschijn.
1: Oh, echt?
0: Gabrielle Rozebel, ja hoor, dat gaat heel goed.
1: Ja, okay.
0: En de stichting voor wie het is, nog één keer, dat we allemaal nog even dat kunnen
1: opzoeken.
0: Stichting
1: We Here For You, en die is opgericht door Benjamin.
0: Nou, heel hartelijk bedankt. Ik zie jullie graag terug na de reis. Want ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Heel veel succes
1: dankjewel.
0: Met het maken van het verslag. De documentatie van de reis naar Kenia voor de stichting We Hear You. Dankjewel, Gabrielle Rozebel.
2: Dit is de late avond

prachtige muziek van Chris Burke. Zo zwoel als dit krijg je ze toch echt niet meer, hoor, eerlijk gezegd. You're just so beautiful aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap weer. Maandag is er weer een late avond. En dan is Norbert Ketting weer terug van vakantie. Dus ben je een fan van Norbert? Luister dan zeker weer maar. Gewoon alleen al voor de show. We hebben dan ook weer prachtige muziek en leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot besluit van deze show Enya en Orinoco Flow. Een mooie rivier in Zuid-Amerika. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht. Wel trusten. Prachtige dromen. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede nacht.

kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorkum zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorkum het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. 1 van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij politiecontroles in Gorinchem zijn in 2 dagen 18 mensen aangehouden. 8 op vrijdagavond en 10 gisteren, schrijft ZAZ Actueel. Alle aanhoudingen waren voor rijden onder invloed van drugs of alcohol. Er zijn in 2 avonden ook nog iets meer dan 50 boetes uitgedeeld voor kleinere overtredingen. Afgelopen week was in de binnenstad van Gorinchem het zomerfeest, waarbij elke avond optredens waren. In Bergsenhoek stond vanmorgen een vorkheftruck in brand bij een manege aan de Bergweg Zuid. Het vuur dreigde over te slaan naar strobalen op het terrein, maar dat gebeurde niet. De brandweer had het vuur ook snel uit. Uit voorzorg werden nog wel paarden geëvacueerd uit hun stal, maar die konden na een tijdje ook weer terug. In de historische binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Die begon waarschijnlijk bij een horecazaak in het centrum. Meerdere mensen moesten daardoor vanmorgen hun huis uit en een deel van de binnenstad van Deventer werd afgezet. Inmiddels is de brand onder controle, maar nog niet helemaal uit. Het blussen gaat ook nog wel even duren. 1 persoon is naar het ziekenhuis gebracht. En in het Brabantse Oosterhout ontstond vanmorgen een ravage na een ongeluk met 2 auto's. Die botsten op elkaar en schoten daarna allebei een andere kant op. Een van de auto's ramde daarbij een lantaarnpaal en verloor een wiel. Die bestuurder is aangehouden. In de andere auto zaten meerdere mensen, van wie er 1 naar het ziekenhuis moest. Aan die auto is de schade groot en is zelfs 1 van de banden ontploft bij het ongeluk. Het weer, vanmiddag meer zon en een graad of 22. Vanavond alleen aan zee kans op een bui. Vannacht kan het overal flink doorplensen met ook onweer. Morgen wordt weer een natte dag en een graad of 20. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.